0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest

0: Fest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer. Hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met 1 van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34... Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer. Hier en daar een bui in kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Midden Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorig jaar ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10:00.
1: Dat klopt. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10:00. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: ontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu 2e en 3e. Premier Kulberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kulberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onder.

0: muziekplezier.
1: Elke vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 12 uur met Joost Brouwer.
0: En je favoriete muziek.
2: Maar een vrijgezel die gaat pas slapen.
1: Verras jezelf of een ander met een gezellige gouden oude.

0: of iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Utrecht. Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: M voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: En hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koelburgs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer: in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
2: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Vroeg op zondag met Lisbeth de Moor.

Wie heeft hem niet in de kast staan? Jij thuis vast ook wel, ik wel. Rumors, het beroemde album uit de jaren 70. Ook wel de echtscheidings-LP genoemd van Fleetwood Mac. En daarvan hoorde je Dreams. Opende de dag hier op Radio M Utrecht vroeg op zondag 4 oktober, Werelddierendag. En dat idee voor Werelddierendag is al oud, meer dan bijna een eeuw. 1929, tijdens een groot internationaal dierenbeschermingscongres in Wenen. 1930 was het de eerste. Het is natuurlijk de sterfdag ook van de heilige Franciscus, de beschermheilige van de dieren. En als je het leuk vindt en jij hebt een fijne kat of een hond of een schildpad, mag je een foto sturen van jouw lievelingsdier. Die mag dan naar nieuws@rtvutrecht.nl of onze Facebookpagina van Radio M Utrecht. En dan maken we er een mooie slideshow van op onze website RTV Utrecht. En wie weet komt jouw mooie of lieve dier daar ook op. Ik heb vorig jaar onze lieve kat moeten laten inslapen na 17 jaar. Heel lief beestje. Ja, dat kan dus niet meer. Maar als jij nou een mooie foto hebt, doe dat gerust. Hartstikke leuk. En dan komt er een mooie verzameling op deze Dierendag op onze site.

Ja, en langzamerhand dan kleuren die blaadjes ook echt bruin en geel. Het was natuurlijk van de zomer al even, maar nu is het echt, ondanks dat mooie weer. En ik kwam hier gisteren in de buurt rondgefietst over de singels. En die stonden al een beetje in het teken van het evenement van vandaag. De jaarlijkse trek singelloop hier in Utrecht. Ja, daar komen ontzettend veel mensen op af. Wordt een prachtige dag. Ik hoop zelf dat het niet te warm wordt. Maar wat is er nou mooier dan hier langs die singels te lopen? Dat is natuurlijk prachtig. Wil je alles weten, ga dan even naar de website singelloopUtrecht.nl. Daar weet je ook waar je kunt gaan staan kijken en waar je kunt genieten. En de mensen kunt aanmoedigen. Dat is vandaag hier in Utrecht en er is nog veel meer te doen. Bijvoorbeeld, ook in Utrecht, Dierendag wordt hier gevierd. De dieren staan centraal op de stadsboerderijen. Het gaat over hun voeding, het gaat over hun verzorging. Bezoekers kunnen meedoen aan activiteiten, kennis maken met de dieren. Speciaal natuurlijk ook de kinderen hartelijk uitgenodigd voor een dierenbuffet. Er zijn wensslingers op eilandsteden, koppelsteden, gagelsteden en giftsteden. Dat zijn de vier kinderboerderijen, stadsboerderijen in Utrecht. Ben je van harte welkom? Ga naar utrechtnatuurlijk.nl. In Doorn, dat lijkt me heel erg mooi ook met dit weer en met de herfst. Kom dan naar de gezellige Ambacht en Natuurmarkt. Midden in het Nationaal Bomenmuseum. Op zich al prachtig om rond te lopen. Maar er zijn nu ook een heleboel kramen met natuurlijke, handgemaakte, lekkere spulletjes. Producten en demonstraties, dat is ook genieten. Het is vandaag allemaal tussen 10 en 5 uur. En je vindt het Nationaal Bomenmuseum aan de Velpereng nummer 13 in Doorn. En dan in Wijk bij Duurstede. Aandacht speciaal voor de regionale kunstenaars daar op de kunstmarkt in het hartje van de stad. Kunst bij Duurstede, zo heet het, van 11 tot 5 uur vanmiddag kun je daar naar het centrum. Het is echt een platform om kennis te maken met al die kunstenaars uit de buurt. Heel mooi initiatief, toch? Nou, dat is vanmiddag allemaal in Wijk bij Duurstede. En dus ook die singelloop in Utrecht vandaag allemaal. En luister dan Vroeg op Zondag. Fijn dat je erbij bent.

Gold, Greenfield en Cook uit 71. Duo. Daarvoor Great Expectation van Shanna Spiro. Vorige week 25 jaar geworden. Nog heel jong, maar draait hartstikke goed. En wij draaien haar hier graag. Ze heet dus Shanna Spiro. Zo dadelijk Linda Ronstedt. Maar eerst zeg ik het nog een keer tegen je. Heb jij een fijn huisdier? Een kat? Of meerdere katten? Een hond of meerdere honden? Misschien een schildpad, een cavia, goudvissen. Het maakt niet uit. Maak er een mooie foto van je lievelingsdier. Of misschien heb je een mooie foto. En stuur die dan naar nieuws@rtvutrecht.nl. Nieuws@rtvutrecht.nl. Dan gaat de redactie daar een mooie slideshow van maken voor op onze site. De site van RTV Utrecht. En dan zie je misschien jouw diertje leuk terug op onze site. Leuk toch? We gaan het nog een paar keer oproepen, want we willen een mooie verzameling aanleggen. Dit is Linda Ronstedt met een liedje van Roy Orbison, origineel Blue.

Ik zeg dan altijd maar, hoe jaren 80 wil je het hebben, hè, met al die synthesizers? Het lijkt erop dat dit toch een soort one-hit wonder was voor de band Will to Power. In 1989 was dit een hele grote Baby, I Love Your Way. En je hoorde hem op Radio M Utrecht. En we gaan nog eens kijken, want in de hele provincie is van alles te doen. Het is volgens mij een maand van de geschiedenis. Het is ook nog eens kinderboekenweek. In de bibliotheek in de provincie is overal wel iets te doen. En ook in de boekenwinkels. Vanochtend om 11 uur bijvoorbeeld al heel snel, dus na deze uitzending in de Grote Biep op de Neude in Utrecht, kun je met kinderen of kleinkinderen gaan kijken bij Herrie in de Tent, Harmen van Straten. Voor kinderen van 4+, maker van het prentenboek van de Kinderboekenweek. Hij komt alles vertellen over zijn boek. Natuurlijk leest hij ook voor en maakt hij een tekening. Tussen 11 en 12 ben je welkom in de Biep op de Neude. En helemaal leuk, daar is dan ook de geweldige kinderboekenschrijver. Mijn kinderen hebben hem ook nog stuk gelezen. Die zijn nu een eind in de 20. Ik heb het over Jacques Vriens. Hij viert maar liefst zijn 50-jarig jubileum. In 1976 verscheen al zijn eerste boek. En ik keek er even naar. Dat was, even kijken, Die Rotschool met die Fijne Klas. En heel beroemd is hij ook geworden met Achtste Groepers Huilen Niet. Zeer geliefde schrijver. Vandaag ook in de Biep op de Neude, maar dan vanmiddag tussen 3 en 4 uur. Zijn jubileum wordt dus ook gevierd. Een feestelijke middag met een sprookjesachtige theatervoorstelling. Hij komt ook vertellen over zijn carrière en je kunt hem ook vragen stellen. Ook in Leersum is het een en ander te doen in De Binder. Een bijzondere leeszing. Dat klinkt ook als muziek. Met Paul van Loon, ook leuk. En andere snuiters, voorlezen en muziek na afloop. En in Doorn bij Kinderboekfestival, boekwinkel Kramer en Van Doorn. Met onder andere Loes Riphagen en Julie de Graaf. Kinderboekenschrijvers en illustratoren. Hartstikke leuk. Ja, ik ben er dol op die Kinderboekenweek. En natuurlijk is er in de boekwinkels aandacht voor Paulien Cornelissen, die ons deze week ontviel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar behoorlijk van onder de indruk was. En ik merk, ik was niet de enige. Het leek wel alsof heel Nederland van haar hield. Heel erg bijzonder. Taal was, zeg maar, echt.

0: van Dick Hout en Dromendief. Wat we niet zo vaak horen. Uit 2000 kwam het. En het was ook de titelsong of een liedje wat hoorde bij de film Rent a Friend van Eddie Terstal. Gewoon heel erg leuk om een keertje te draaien. Weer eens wat anders dan Stil in mij of Mijn houten hart. Want Dick Hout had natuurlijk een fantastische samenwerking met Agda en de Munnik.
1: Vroeg op zondag met Lisbeth de Moor.

0: blijft een prachtig liedje. Margriet Eshuis en haar band. Wij gaan naar buiten, naar Amerongen, naar het kasteel. Dat kent een lange geschiedenis. Denk aan de historische band tussen het kasteel en Ierland. Nou, voor mij was dat nieuw. En ter ere van die band is er dit weekend een Iers festival. En dan kun je iets zien wat niet zo vaak wordt tentoongesteld. Het dodenmasker van Godard van Reede. Een historische figuur. Verslaggever Robert-Jan Boy was van de week op pad voor Utrecht is wakker. En het lijkt ons leuk om nog even die reportage terug te pakken. Want dit weekend kun je er dus naartoe, naar kasteel Amerongen. En Robert-Jan, die dool is heerlijk rond in het kasteel. Luister maar.
1: Je wordt overweldigd door de diverse schilderijen hier aan de muur. Portretten van met name mannen met zo'n witte kraag. Ron Elbers die zegt, kom verder. Lodewijk Gerrits is er ook bij, conservator van het kasteel. En we gaan hier een zeer wilderige kamer binnen. Met van die rode gordijnen, zeg maar, die gedrapeerd, zeg maar, om de luiken hangen. Kroonluchters. Een gestuukt plafond met schitterende versieringen. Een gigantische open haard. Nou ja, we dikke tapijten. Wat een ambiance.
2: Prachtig, hè? Dit is het salon. De salon. Het groot salet of de grote zaal, zoals we dat ook noemen. De pronkzaal van kasteel Amerongen. En wat hangt hier? Inderdaad, mooie zijden gordijnen. Maar ook de jeugdportretten van Godard van Ginkel. Later de graaf van Athlone.
1: Ja, dan zitten we al in Ierland. En die Godard heet eigenlijk Van Reede, van zijn achternaam.
2: Klopt. Want
1: zijn vader heette ook zo.
2: Die heette Godard Adriaan van Reede.
1: Adriaan van Reede.
2: En daarom werd Godard van Ginkel genoemd.
1: Ja.
2: Want hij was ook heer van Ginkel. Dat was makkelijk voor het onderscheid. Hij was de enige zoon van Margaretha Turnor en Godard Adriaan van Reede. Dat was dus best wel een beetje tricky.
1: Tricky.
2: Dan
1: als je
2: had
1: er
2: maar één erfopvolger. Ja. En dat is heel erg lastig.
1: En dan zitten we ook nog even, dat is toch even interessant. Want ik liep net door die gangen en dan ben je toch een beetje aan het mijmeren van hoe was dat eigenlijk in die tijd. Maar begrijp, het kasteel, het oude kasteel is afgebrand.
2: Waar
1: in
2: hij
1: 1673. 70.
2: Heel goed.
1: Hoe zat het ook alweer?
2: Goed. Dat klopt, in 1673, door de Fransen. Toen in het rampjaar.
1: Ja.
2: Die kwamen hier naartoe, die wilden heel Nederland innemen. Die wilden alles katholiek maken. Dus die kwamen hier naartoe en die hebben toen dit kasteel afgebrand. Dus het kasteel waar Godard van Ginkel geboren is, hier, dat is afgebrand.
1: Ja.
2: Maar er werd heel snel een nieuw kasteel gebouwd door zijn moeder. Althans, met name door zijn moeder en zijn vader natuurlijk ook. Margaretha Turnor. En in 1678 stond er alweer een nieuw kasteel. Mm-hmm. Toen was hij al groot, toen zat hij al in het leger. En dat zien we hier op die grote schilderijen.
1: Even
2: hier
1: kijken.
2: Zien we hem eigenlijk als puber. En daarachter zien we hem als klein jongetje. En zelfs daar heeft hij al een harnasje aan. En ziet hij er al uit als een jonge ritmeester. Dus een voorman van een gereden legertje.
1: Maar dat is een enorm schilderij. We zien hem wel met zo'n... Dat zal wel een... Pak ze die lange haren?
2: Nee, dit zijn nog zijn eigen haren.
1: Oh ja,
2: nee. Ja, dit zijn zijn eigen haren, ja.
1: Beetje...
2: Hij heeft mooi lang haar, want hij is nog in zijn jeugd. En hij heeft al een heel mooi voornaam harnas aan, dat zie je ook.
1: Zwart ziet het eruit allemaal.
2: Ja, van metaal. En hij is echt bestemd om een hoge rang in het leger te gaan krijgen.
1: Welk leger was dat precies?
2: Dat is het Staatse leger, dus wat we nu het Nederlandse leger noemen.
1: Want we hadden toen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
2: Precies, ja. Ja, dat klopt.
1: Ja, het is mijn verhaal eventjes.
2: Maar ja, nee, dat klopt, ja.
1: Met Willem III, de stadhouder?
2: Nou, dat was dus pas in het rampjaar dat Willem III als stadhouder... Ja. Die dus aan de legeraanvoerder werd toen. Ja, klopt. Mm-hmm. En daar werd hij uiteindelijk... werd hij daar opperbevelhebber van het staatsleger. Ja. Maar dat is pas veel later.
1: Ja. Maar wat gebeurde er rond die tijd waar we het net over hadden? Want hij woonde hier, maar hij zat in het leger, moest weg. Ik begrijp, hij heeft ook nog zijn ouders gewaarschuwd van pas op, de Fransen komen eraan.
2: Precies, zijn vader was in het buitenland, zijn moeder zat nog hier. Zijn moeder heeft hier laten waarschuwen, je moet nu echt weg uit dat oude kasteel, want de Fransen komen eraan. Nou, zijn moeder met heel snel naar Amsterdam gevlucht. En hij lag intussen alweer aan de waterlinie, was hij aan het vechten tegen de Fransen. Dus hij wist heel goed waar al die legers zaten.
1: Ja.
2: Want hij was toen bijna 30. Dus hij was toen al hoog in het leger.
1: Maar hoe komen we dan op Ierland?
2: Ja, nou, toen was het dus hier een beetje uitgestreden in 1674. En toen begon veel later, toen was Willem III, die was inmiddels al getrouwd met de kroonprinses van Engeland en was ondertussen koning van Engeland geworden. Maar toen wilden die Fransen ook Engeland hebben. En toen gingen de Fransen die gingen via Ierland proberen ook Engeland eigenlijk een beetje in bezit te krijgen. En toen is Willem III, die dus ook de koning van Engeland was geworden, is samen met Godard van Ginkel naar Ierland gegaan. En toen is Godard van Ginkel de strijd tegen de Fransen in Ierland uit gaan vechten.
1: Aha.
2: En toen hij dat heel goed gedaan had, Toen werd hij graaf van Athlone en baron van Orgrim.
1: Het kan allemaal niet op. Nou, we moeten dit eventjes allemaal laten bezinken, baron Elbers. Dat zul je begrijpen. Want dit is me nogal een geschiedkundig verhaal. Klopt. Maar de band met Ierland, die is er dus...
2: Heel duidelijk. En dat gaan we dus vieren. Dat gaan we dus vieren komende
1: ja,
2: tijd.
1: Ja, dit weekend.
0: Gaat allemaal gebeuren in Kasteel Amerongen. Het Irish Harvest Festival ook vandaag nog. Ga even naar de site van het kasteel. Kun je bezoek plannen. En ook genieten van de prachtige tuinen daar. Die nu ook in de herfstkleuren zijn. Tweede uurtje komt er aan van vroeg op zondag. En als we het over harvest hebben. Nou ja, dit liedje is toepasselijk.

0: de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis, verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
1: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
2: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
3: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
1: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast. De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Morgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.

0: Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt. Voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
8: In de mooiste Mitchell-Golf-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-Golf-tuinen Lage Vuursche op mitchellgolftuinen.nl.
9: Bij BWR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bwrwooncomfort.nl. BWR, hoe het heurt.
10: Dat is dan €250.
11: Betalen?
12: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Midden-Nederland.
9: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BWR Wooncomfort.
13: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Vroeg op zondag.

De Pianoman, Billy Joel. Ja, en ook voor de haan, die hoorden hem net al kraaien, is het ook Dierendag. Goedemorgen, zondag 4 oktober. Ja, we vragen het aan je. Heb jij nou een huisdier thuis? Een leuke poes, een kat dus. Of een fijne lieve hond. Of een schildpad. Goudvissen. Een marmot of een cavia. Misschien wel een muis of ratten. Dat hoop ik eigenlijk niet. Ik ben geen fan van. Maar het zou allemaal kunnen. Maak een leuke foto van ze. Of stuur hem op naar nieuws@rtvutrecht.nl. Dan maken we er hier op de redactie een mooie slideshow van. En die komt dan op de site van RTV Utrecht. En zie je straks op de site misschien jouw diertje terug. Dus stuur hem naar nieuws@rtvutrecht.nl. Maar wat ook mag, dat je hem op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Dus niet van RTV Utrecht, maar van Radio M Utrecht. Dat je hem daar uploadt. Die foto van jouw mooie huisdier. Want is tenslotte Dierendag, toch? Nou, zo is het. Gefeliciteerd dan ook met dat mooie diertje van je.

0: deze week de nationale nieuwe.
1: Raccoon, dicht bij het vuur.
2: Bon dier, zo dicht bij het vuur.
0: De nationale nieuwe, Radio M Utrecht.

0: Raccoon. De hele week onze nationale nieuwe en te horen dus hier op Radio M Utrecht. En het liedje heet Dicht bij het vuur. Het is 4 oktober, ja, daar hadden we het al over, Dierendag. En dus ook contact met Luc Hoogestein. Hij is bioloog en trekt momenteel door het land met zijn theatertour. Schrijver, fotograaf. Luc, een heel goeiemorgen.
1: Goedemorgen, Lisbeth.
0: Doe jij daaraan, Dierendag?
1: Nou ja, voor mij is eigenlijk elke dag Dierendag. Want ik ben elke dag met dieren bezig. Dus nee, ik besteed er geen speciale aandacht aan. Behalve dan dat ik het gewoon. Het wordt overal in het zonnetje gezet. En dat vind ik hartstikke mooi.
0: Je hebt geen hond of kat?
1: Nee, we hebben kippen. We hebben 3 kippetjes. En die krijgen misschien wat extra's vandaag. Wat extra sla of zo. Maar voor de rest, nee, honden en katten, die hebben we niet.
0: Nee, oké. Okay. Het is wel 4 oktober, Dierendag. Nou ja, ik heb de kat helaas vorig jaar moeten laten inslapen. Dus ook voor mij vandaag even niet. Maar wel een leuk moment. Jij wilde het hebben over een speciaal soort vogels. Want vorige week hadden wij het even over die vogeltrek.
1: Ja.
0: Welke vogel wilde je even in het zonnetje zetten?
1: Nou, je hebt ook vogelsoorten die helemaal niet wegtrekken, maar die gewoon altijd in de buurt blijven van hun nest. En een van de allermooiste en allerleukste die ook iedereen in zijn tuin kan aantreffen, als je een beetje geluk hebt, dat is de staartmees. Want die staartmezen, dat zijn een soort van, het zijn hele bijzondere vogeltjes. Een soort van hele kleine bolletjes met een superlange staart. En die zie je nu in groepjes rondvliegen. En met een beetje geluk zie je ook zo'n groepje in je tuin rondvliegen.
0: En waar, is dat in onze hele provincie? Of waar kun je ze vinden dan?
1: Ja, je kunt ze eigenlijk in elke tuin in de hele provincie wel tegenkomen. Maar het bijzondere van die staartmezen is, die trekken niet weg. Die blijven letterlijk in de buurt van waar ze geboren zijn. En er zijn wel eens onderzoeken gedaan van hoe ver vliegt een staartmees nou eigenlijk. Nou, die vliegen niet verder dan ongeveer 1 kilometer bij hun nest vandaan. Dus als jij staartmezen in de tuin ziet, dan weet je, oh, die hebben misschien in de coniferen bij de buren gebroed of zoiets dergelijks. Ja. Want ze zitten vaak in coniferen. Maken ze hele mooie nestjes van spinnerag en korstmos. Dus het zijn echt hele interessante. Intrigerende beestjes.
0: En wat maakt ze voor jou zo leuk of zo bijzonder?
1: Nou, het zijn familiebeestjes, echte familievogels. En die groepjes die je nu rond ziet vliegen, dat is vaak een gezin. Dus de vader en moeder met jonkies. En dat kunnen wel tot 8 jonkies zijn. Dus met een beetje geluk heb je dan wel 10 staartmezen in je tuin. En als je helemaal geluk hebt, dan hebben 2 of 3 gezinnen elkaar gevonden. En dan heb je misschien wel 30 of 40 staartmezen in je tuin in 1 keer. En ze vliegen altijd, dat is heel leuk om te zien, altijd van boom naar boom. En dan zitten ze bijvoorbeeld met z'n allen in onze pruimenboom. En dan denkt één exemplaar, denkt, nou, ik ga nu naar de moeraseik een stukje verder. En die vliegt een beetje golvend naar die moeraseik, begint te piepen. En dan 1 voor 1 gaan al die staartmeesjes naar die volgende boom toe. Dus het is een ontzettend leuk gezicht om naar te kijken. Ook heel voorspelbaar.
0: Zij hebben zo'n zwarte staart die wat langer is. En verder, wat is hun kleur ook alweer? Is het ook geel?
1: Nee, ze zijn niet geel. Ze zijn eigenlijk wit met een beetje donkergrijs en een roze zweem. En sommige beesten die hebben een bijna geheel witte kop. Want in de winter komen wel eens staartmezen uit Scandinavië. Die trekken wel. Dat noemen we de zogenaamde witkopstaartmezen. Die komen dan naar Nederland om samen met onze staartmezen rond te vliegen. Maar dat is een zeldzame ondersoort, zeg maar. Dus die zie je niet zoveel. Okay. Maar die van ons zijn dus grijs-wittig met een beetje zwart. En een roze-roze en een hele lange zwarte staart.
0: Kun je nog iets doen om ze te lokken?
1: Nou, ik weet, bij ons in de tuin zijn ze gek. Als het echt koud is, op vetbollen. Dan komen ze wel op vetbolletjes af. En je ziet ze niet op een voedertafel zitten. Tenminste, ik zie ze nooit bij ons op de voedertafel. Maar het zijn echte insecteneters met die hele kleine snaveltjes. En in de winter pakken ze ook wel, ook wel vetbolletjes.
0: Oh, wat leuk. Hartstikke leuk.
1: Ja, de staartmees. Heel herkenbaar aan die hele lange staart.
0: En dan nog even. Jij bent bezig, of bent al begonnen met een hele theatertour.
1: Ja. Ja, door het hele land. We zijn vorige maand begonnen in Etten-Leur was de aftrap. En ik ben met de show Stadssafari zijn we nu het hele land aan het doortoeren met een waanzinnige show met filmbeelden en van alles en nog wat anekdotes uit mijn eigen tuin. Om te laten zien hoe ontzettend fascinerend en mooi die natuur dichtbij is. En wat wij als mensen aan die natuur hebben die letterlijk in onze tuin aanwezig is.
0: Okay.
1: En dat loopt als een trein. Gaat ontzettend leuk.
0: En is dat voor jou voor het eerst dat je in theater staat?
1: Ja, sterker nog, het is nog nooit eerder vertoond in Nederland dat er een dergelijke theater show wordt opgevoerd, want ik doe het niet alleen. Ik sta wel alleen op het podium. Maar ik heb de show samengemaakt met een filmproductiemaatschappij, MN Media, die bekend is van Onder het Maaiveld, De Wilde Noordzee, De Nieuwe Wildernis. En de combinatie van krachten, zeg maar, heeft echt voor een unieke theatershow gezorgd.
0: Wat enorm leuk. Nou, daar komen we nog wel eventjes op terug. Het gaat in ieder geval beginnen en je komt binnenkort in Zeist en in Utrecht. En volgens mij gaat het heel hard, hè?
1: Ja, Utrecht, de stad Schouwburg notabene, is al bijna uitverkocht. Die is op 1 november. En Zeist in Vigie is 16 oktober. En daar zijn nog wel kaarten voor te verkrijgen. Ja.
0: Dankjewel voor je uitleg, Luc. En graag tot de volgende keer.

0: Everlasting Love, gecoverd door meerdere artiesten eind jaren 60, maar ook heel beroemd weer geworden opnieuw in de versie van Jimmy Cullum uit begin jaren 1000. Geen klassiekertje en we gaan nog wat lekkere muziek draaien. En ik kwam nog één dingetje binnen. De Zeister Vocal Award, dus een zangwedstrijd voor amateurzangers van alle leeftijden uit Zeist en omgeving. Van country tot songwriter, alles is welkom. Je zingt twee stukken waarvan één jazz of jazzy song. Nou ja, vandaag is er een ronde en er zijn twee categorieën onder de 18 en boven de 18. De finale is op zondag 1 november tijdens het Jazz on the Sofa Festival. Vandaag dus de eerste voorronde, buurthuiskamer Dorpshart, Voorheuvel 22. Meld je even aan via Zeister Vocal Award. Nou, deze vocal hoef ik al niet meer aan te kondigen, uiteraard.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene

Anita Meijer. En dit was haar eerste grote nummer 1 hit. En ik kan mij nu nog herinneren in het kader van 75 jaar televisie. Dat zij niet playbackte, maar gewoon live in de studio zong bij Top Op. Met Hans Vermeulen. Ja, leuk. The Alternative Way. Oproepje. Dat zij niet playbackte, maar gewoon live in de studio zong bij Top Op. Met Hans Vermeulen. Ja, leuk. The Alternative Way. Oproepje. In het kader van Dierendag hebben we iets leuks bedacht. Heb jij een huisdier? Of dat nou een kat is of een hond, een giraf. Nou, leeuwen lijkt me niet verstandig, maar een schildpad of een cavia, een marmot, een muis of goudvissen. Maak er een foto van. Of als je die foto al hebt, stuur die dan naar studio@rtvutrecht.nl. Maken we er een hele leuke slideshow van voor op de site. Uploaden via Radio M Utrecht, de Facebookpagina. Dat mag natuurlijk ook. Dus nieuws@rtvutrecht.nl voor al jullie leuke foto's van je huisdier. Stuur hem maar.

Ja, en wie zou er nog Frans hebben in zijn profiel of in zijn pakket, zoals dat vroeger heette? Ik had het wel en deze liedjes van Gérard deden het heel goed met de Franse les. En als hij president was, dan had hij het misschien ook wel een beetje anders aangepakt dan sommige andere presidenten, zullen we maar even zeggen. Stuur je foto nog in van je huisdier. Het maakt niet uit wat, maar stuur het naar nieuws@rtvutrecht.nl voor die leuke slideshow op onze website. Komt jouw dier misschien ook op de website van RTV Utrecht? Ik wens je fijne zondag en heel veel plezier bij Koop. Twee liedjes uit 1980, omdat het kan. Deze staat voor je klaar van Garland Jeffries. Een hele fijne zondag.

0: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
1: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
7: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
8: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
9: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
10: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
11: Doet u voorzichtig met mijn vader.
12: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
14: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij.

0: tijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer, op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: M voor elkaar.
2: Met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
6: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
7: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
8: Nu bij de Kroon Zonwering in Utrecht. Low Emission rolluiken voor dezelfde prijs als reguliere rolluiken. Yeah! Dat is niet alleen direct korting, maar ook nog eens besparen op uw energierekening. Nieuwsgierig? Kom dan snel naar de Kroon Zonwering in Utrecht.
7: Wonder Walls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
10: Volido. Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei. Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
10: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
12: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
15: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
16: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
17: Radio M Utrecht.

0: Het liedje begon als A Bit of Myself op een vertraagde baslijn van Stevie Wonder. Manager Stig Anderson die bedacht de titel The Name of the Game. 6-stemmig gevlochten door ABBA.
1: M voor elkaar.
2: Met Koop Geersing.
0: Terwijl jij misschien nog met je handen om een warme kop thee of koffie zit, rennen er langs de Utrechtse singles al honderden mensen door het ochtendlicht. De singelloop is namelijk vandaag. De laatste lopers van de 10 kilometer, nou, die vertrekken ongeveer rond deze tijd. 10 over was het startsein. Dus die zijn onderweg vanaf de Kroezelaan. En de 5 kilometer die start straks om 11:15. Dus laat de auto vanochtend staan als je naar Utrecht gaat. Buiten was het mistig vanochtend. Het klaart weer een beetje op. Een heel dun zonnetje meldt zich. En de temperatuur zal toch nog een beetje oplopen. Ja, en toch komen de kaarsen alweer uit de la. 'S Avonds wat vroeger donker. 'S Morgens wat later licht. Nou ja. En het is natuurlijk 4 oktober. Je hebt het Lisbeth al uitgebreid horen vertellen vanochtend. Dankjewel, Lisbeth. Zij is weer onderweg naar huis. Dierendag. En daarom zoeken we de leukste, liefste of grappigste foto van jouw huisdier. Of hij nu blaft, spint of knaagt of wat anders. Laat maar weten. Zet de foto op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of mail hem naar onze nieuwsredactie nieuws@rtvutrecht.nl. Met de naam van je dier erbij waar de foto is gemaakt. Nou ja, hartstikke leuk. En de mooiste zie je dan terug op rtvutrecht.nl. En straks heb ik mooie tips voor een middag met je neus buiten. Zoek jij iets? Het is een zoekprogramma. De een zoekt misschien hulp om de fiets winterklaar te maken. Een vogelopvang handen voor het voeren. En een ander de theepot die bij moeders servies hoorde. Laat het ons vooral weten, want wij kijken mee. App via de RTV Utrecht app of mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Even genieten van die Indian Summer.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Als je dan weet dat het bedoeld was voor een Glenn Curtin, dat was de frontman van een Ierse showband, die wees het nummer af waarna het herschreven werd voor de zangstijl van Johnny Logan. Die heeft daar toch maar mooie, goede sier mee kunnen maken. Dat was destijds in Den Haag, volgens mij, hè? Ja. Ja, het is Dierendag, 4 oktober. En ook bij ons op Radio M Utrecht staan we stil bij onze, ja, zeg maar, geliefde viervoeters of tweevoeters. Of, nou ja, wat je ook maar hebt, hè. We vroegen jullie om de leukste, liefste en grappigste foto van je huisdier. En wat meteen opvalt, sommige maatjes gaan al heel lang mee. En ik heb het even over onze app, de RTV Utrecht-app. Daar kwamen al leuke foto's en verhalen binnen vanochtend. Ik neem ze even met je door. Bij Erna zit Gosha. Dat is een zilvergrijze poes met grote groen-gele ogen. Al ruim 15 jaar is ze Erna's lieve oppaspoes. Hartstikke leuk. Ook 15 is Rico, dat is het hondje van Henny. Hij ligt op de foto opgekruld tussen zijn knuffels in een pluizige grijze mand met een grijzende snoet. En Henny die noemt hem een steun en toeverlaat. En ja, meer hoeft er eigenlijk niet bij, hè. Bij Mariska ligt een gestreepte kat bovenop een torentje van kleurige kussens. Ogen dicht, zijn koninklijke hoogheid noemt ze hem. En zo ligt hij er ook bij. En de naam? Shemmy. Adrie stuurt Jip, met dubbel P, een witte kanarie met gele vlekken en een geel wenkbrauwtje. Tenminste, ik denk dat de kanarie is, hoor. Die bol op zijn stokje de camera in kijkt. Adrie, als het anders is, hoor ik het, hè. En bij Hans gaat het er avontuurlijker aan toe. Een rood-bruine hond zit als een volleerde kapitein voorin een gele kajak, kop in de wind, terwijl er achter hem stevig gepeddeld wordt. Hartstikke leuk. En Nanda, die hield het bij de tuin, een groep staartmeisjes. Ja, daar had vanmorgen Luc het over bij Lisbeth, de bioloog. En daar heeft ze zelf even een foto van gemaakt. Ze zitten een beetje rond het voederhuisje. En eentje zelfs ondersteboven aan het randje, als ik de foto goed bekijk. En of ze nou blaffen of spinnen, fluiten of alleen langskomen voor een hapje, vandaag zitten ze allemaal op de eerste rij, hè? Ja, net als jij. Want als je naar buiten wil, dan heb ik nog een paar leuke tips voor je. In de tuinen van kasteel Amerongen klinkt sinds gisteren Ierland. Bij het herfstfestival Irish Harvest hoor je folk van onder meer Kings Galliard. Ruik je Irish stew en kun je whisky proeven, terwijl de bomen om je heen langzaam van kleur verschieten. Heb je het al gezien? Ja, bij ons in de straat ook. Heel langzaam komen die gele blaadjes. Kijk nu even naar buiten, nog een beetje heijig. En ik zie daar ook al gele bomen. Ja, dat werkt goed, hè? Het verhaal gaat ver terug. Een heer van Amerongen kreeg ooit Ierse titels en landgoederen. En raakte die landgoederen weer kwijt. En nu komt Ierland voor één weekend naar zijn kasteel. Het is gisteren al begonnen en loopt vandaag nog tot 5 uur... aan de Drostenstraat 20 in Amerongen. Kaartjes via irish-harvest.nl. Nou, van Ierse klanken in een kasteeltuin naar tafels vol spullen met een verleden. 160 kramen onder één dak en op elke tafel ligt wel iets dat ergens al een leven achter de rug heeft. In het huis van Eemnes is het grote vlooienmarkt. Serviesgoed, speelgoed, boeken, lampen en al die dingen die op een zolder te lang hebben gewacht. Je kunt er nog terecht tot 4 uur aan de Noordersingel 4 dus in Eemnes. Een kaartje koop je aan de deur. Meer op dan-events.nl. Nou, dan van rustig rondkijken tussen de kramen naar een kerk, waar het gaat om de grote vragen. Soms wil je op een zondagochtend niet alleen luisteren, maar ook even stilstaan bij die grote vragen. In de Walkartkerk in Zeist houdt filosoof en socioloog Gabriel van der Brink een voordracht over anders denken. Over een wereld die draait op vooruitgang en over de ruimte die er ook moet zijn voor wat je niet kunt meten. Lucy en Els Spreij zingen, Gilbert en Broeder die speelt piano, en om 10:30 is het, dat is over 4 minuten, aan de Kerkweg in Zeist. En meer vind je op walkart.nl. Oh, ik heb de platentas opengetrokken. Ik heb een LP van de Bee Gees, draai ik zo'n stukje van. Maar dit is een mooi nieuw liedje. En de keuze voor een groot stuk in

0: Het liedje ontstond zomaar in de studio uit een beetje plezier. En kom, laten we wat doen. En het orkest schoof pas later aan. Een wereld uit het niets, Bee Gees World. Het is 10:55. Goedemorgen, je luistert naar Radio M Utrecht. Anneke uit Maarsebroek die appt ons op deze dierendag met een handige tip. Gisteren stond ze op de markt op het bisonspoor met stickers van Stichting Dierenlot. En op die rode driehoek staat attentie hulpdiensten, mogelijk huisdieren aanwezig. Het idee is simpel, plak je hem bij je voordeur, je achterdeur en in de meterkast, dan weten brandweer en andere hulpverleners bij een calamiteit meteen dat er binnen nog een hond of een kat of een konijn kan zitten. Nou, mooi hoor. Heb je de markt gemist? Geen probleem. Je kunt de sticker gewoon aanvragen bij Stichting Dierenlot of bij Anneke zelf in Maarsebroek. En als je even wil weten hoe je haar bereikt, dan mag je ons even een appje sturen, hoor. Dan zorg ik voor het contact. Daarvoor is ook M voor elkaar, hè. Dankjewel, hoor, Anneke. Zo zorg je er op Dierendag voor dat geen enkel huisdier vergeten wordt. En dan gaan we even naar een stad die, ik heb het al verteld, hard loopt. Een lokaal vol proefjes en een kunstenaar achter zijn kraam. Langs de Utrechtse singels klinkt het geroffel van duizenden voeten. De singelloop, de oudste stratenloop van Nederland, is al begonnen. En er zijn nog lopers genoeg die jouw aanmoediging kunnen gebruiken. Zoek een plekje langs het water of ga naar het Moreelse Park, waar muziek en een terras op je wachten. De laatste lopers die van de 5 kilometer starten om 11:45 op de Kroezelaan. En de finish die ligt aan de Catharijnensingel in Utrecht. Kom wel op de fiets of met het openbaar vervoer, want met de auto is toch een beetje lastig. Meer op singelloopUtrecht.nl. En dan van aanmoedigingen langs de singels naar zelfonderzoeker zijn met een microscoop. Wat kun je eigenlijk met AI? Hoe maak je een batterij van een aardappel? En hoe ziet een worm eruit als je hem 100 keer vergroot? Bij Hogeschool Utrecht mogen kinderen vandaag zelf onderzoeker zijn, want het is weekend van de wetenschap. Er is wormenbingo onder de microscoop. Je programmeert kleine robotjes, maakt je eigen slijm en geeft oude kleren een nieuw leven. Nou, lekker hoor. Aanmelden hoeft niet. Je komt wanneer het jou uitkomt. Vanaf 11 uur, dus een klein half uurtje wachten nog, aan de Heidelbergstraat, Laan 7 in Utrecht. Meer op hu.nl. De Heidelberglaan natuurlijk op. Van proefjes in een lokaal naar kunst in het hart van een oud stadje. Al 35 jaar verandert het centrum van wijkbeduursteden in een openluchtgalerie. En vandaag is het weer zover. Op de kunstmarkt tonen kunstenaars uit de streek hun schilderijen, foto's, beelden en keramiek. En de maker die staat er gewoon zelf bij. Je loopt van kraam naar kraam, vraagt hoe iets gemaakt is en kijkt ondertussen tegen de grote kerk aan. Hoe mooi kan het zijn? Vanaf 11 uur op de markt in wijkbeduursteden. Meer op www.krommerijnstreek.nl. En gisteren gingen we op zoek naar vrijwilligers, naar dierenliefhebbers die op zoek zijn naar een asieldier, naar vrijwilligers voor een hospice in Houten en naar muziekinstrumenten. En misschien liet het je vannacht niet los en weet je nu ineens dat je kan helpen of wie er kan helpen. Hans Strijker, dat was de eerste van Stichting Maak Ons Blij in Houten. Hij zoekt afgedankte of overtollige muziekinstrumenten. Jongeren met een rugzakje namelijk vinden in muziek een uitlaatklep en zelfvertrouwen. Ook instrumenten die een opknapbeurt nodig hebben zijn welkom.
1: Van blokfluit tot piano, van cello, gitaar, gitaarversterker. We hebben een heel oud drumstel staan. Als je naar kijkt, dan scheuren de vellen al. Ja, eigenlijk alles waar je muziek mee kunt maken.
0: Ja, meer op maakonsblij.nl. Marianne Boon is zorgvrijwilliger bij Hospice Kromme Rijnstreek in Houten. En zij vertelt over het huis dat dit jaar 15 jaar bestaat. Er zijn 4 appartementen, een tuin en ruim 120 vrijwilligers. Het hospice zoekt altijd nieuwe handjes voor werk in de tuin, in de keuken en natuurlijk in de zorg. Ja, eigenlijk zou ik even verder willen gaan met de quotejes. Zullen we dat doen? Ja.
2: Wij beginnen in de ochtend met, dan komt er ook verpleegkundige. Help gaan wij samen met de verpleegkundige vaak de gast die nog niet zo heel erg mobiel meer is verzorgen. Wassen op bed of onder de douche helpen, bed verschonen en nou, eventueel andere zorgtaken verrichten. De meeste doe je dan samen met de verpleegkundige, maar we kunnen dat als zorgvrijwilligers ook samen doen. Dat ligt aan de toestand van de gast. Wij hebben het nooit over patiënten, hè? Mensen zijn gasten bij ons. Ja, geef je ze verder ontbijt, je verzorgt koffie, je ontvangt hun bezoek. De mensen hebben allemaal een alarm om. Dus als zij daarop drukken, gaan wij kijken wat hun vraag is. De een wil naar buiten, hè, die kan nog in een rolstoel of zelflopend naar buiten. De ander breng je met bed en al naar buiten. Wat zij willen, doen wij.
0: Ja, mooi werk hoor. En wil jij vrijwilliger worden? Kijk op hospicekommerijnstreek.nl. We kregen een mailtje van Janneke Volmer, die er belangstelling voor heeft. En we hebben jou natuurlijk in contact gebracht met Marianne. Janneke, dank je wel. Ook gisteren in M voor elkaar was Peter van der Heijden, directeur van Stichting Dierenzorg Eemland in Soest. Hij zoekt nieuwe baasjes voor honden, katten en konijnen die wachten op een thuis.
3: Bij Dierenzorg Eemland, in ons asiel aan de Eemweg in Soest, zitten volop dieren. Niet alleen honden overigens, hè, maar ook katten. We hebben zelfs een vogelopvang en een konijn- en knaagdierenopvang waar allerlei dieren wachten op een fijne nieuwe baas. En ja, wat zou er mooier zijn dan Dierendag, hè? Beloofd een zonnige Dierendag te worden. Eens na te denken of je ruimte hebt om zo'n dier wat in het asiel wacht op een nieuw baasje, op zoek is naar een nieuw baasje, ja, te adopteren in je leven. En ja, daar hebben we echt dieren die met smacht zoeken naar een nieuwe baas en een fijne gouden mand. We hebben bij Dierenzorg Eemland ook een dierenambulance, een vogelopvang, een wildopvang, konijnen, knaagdieren. Dus er komt echt van alles bij ons binnen. En als mensen nou ja, daar eens over na zouden willen denken, dan wil ik ze vragen om te kijken op dierenzorgeemland.nl. En daar onder het kopje onze asieldieren is te kijken of er een dier bij zit wat bij je past. Wij kunnen niet zonder donateurs, die maken het werk mogelijk. Dus op diezelfde website dierenzorgeemland.nl vind je precies een makkelijke route om je bijdrage te doen aan de zorg voor de dieren. We werken met meer dan 200 vrijwilligers. Op onze dierenambulance, maar ook op de dierenopvangcentra zijn altijd vrijwilligers nodig om de vele vogels, de zoogdiertjes, de honden, de katten, de konijnen te verzorgen. Dat is ontzettend veel werk. Dus een donateur worden of vrijwilliger is natuurlijk ook een top idee.
0: Nou zeg, het is ook een kwartje erin gooien en Peter die gaat door. Hè? Hartstikke goed, de stichting heeft dierenvriendjes nodig. En meer vind je op dierenzorgeemland.nl. Ja, gisteren was een beetje een feestje, hè? 1 jaar jubileum. En producers Marilie en Gerard waren beide in de studio, ja, vanwege dat jubileum. Hè?
4: Martin van der Harst uit Ermelo heeft ons nog even gebeld en hij wil ons even feliciteren met ons 1-jarig jubileum. Nou, dankjewel, Martin. En Sophie Odijk belde even namens haar man Henk Odijk uit Houten. En ze heeft nog een keyboard voor de stichting Maak Ons Blij. En ik heb de familie Odijk natuurlijk in contact gebracht met Hans Strijkeren van die stichting. Helemaal gelukt. Nou, wil je ook een oproepje plaatsen in dit programma voor volgende week bijvoorbeeld? mvoorelkaar@rtvutrecht.nl en via de app.
0: Ja, dat kan altijd. Gisteren hoorde Loes Ouwekerk uit Almere de oproep van Hans Strijker van Stichting Maak Ons Blij en ze mailde meteen. Ze heeft een elektronisch orgel dat bij haar in Almere opgehaald mag worden. En er komen ook nog boeken met bladmuziek van Stef Meder bij, de organist die bij velen thuis op de lessenaar stond. Dankjewel Loes. Zo krijgt een orgel een tweede leven bij jongeren die in muziek hun stem vinden. Heb jij ook nog een gitaar, een keyboard, een trompet die stof staat te vangen? Hij zoekt trouwens, Hans, ook kleine ritmische instrumenten. Hè? Een tamboerijn bijvoorbeeld. Nou ja, het hoeven geen grote dingen te zijn nogmaals. Hans hoort het graag van je. Kijk op maakonsblij.nl of mail ons, app ons. Hartelijk dank allemaal. En dan nu. Ja, daar is hij hoor, Stevie Wonder. Je hebt hem al even gehoord, hè?

0: iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons, Radio M Utrecht.

0: If I Were a Painting, als ik een schilderij was. Het orkest van Klaus Hallen. Dat is een dansorkestleider die allerlei moderne liedjes of liedjes uit het verleden weer naar een dansbaar ritme brengt. In dit geval een Engelse wals. Hè. Heb jij zelf een plek die hier een keer genoemd moet worden? Een uittip of wat dan ook? Nou, mail die dan naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En ik zei het al, het is dierendag, dus ik begin even bij dieren in een boek en op een kinderboerderij. En luister maar even mee. Vergeet die foto van je eigen huisdier niet, hè, op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Een muziektent vol dieren die samen een concert willen geven. En dat loopt al snel flink uit de hand. Dat is Herrie in de Tent, het prentenboek van de Kinderboekenweek. En de bibliotheek Neud in Utrecht leest schrijver en tekenaar Harmen van Straten eruit voor kinderen vanaf 4 jaar. Na afloop mag je hem vragen stellen en tekent hij misschien wel in je boek, of een handtekening of een plaatje. Reserveer wel even een plekje om 11 uur in het theater van Bibliotheek Neude in Utrecht. En dan moet je even zijn op bibliotheekutrecht.nl. En van dieren in een prentenboek naar dieren die je echt kunt aaien bij kinderboerderij, Otterspoor in Maarsebroek, mooie naam trouwens, krijgen de dieren vandaag alle aandacht, want het is dierendag. Feest. Er staat een springkussen, je kunt knutselen en je laten schminken. Een knuffeldokter kijkt je knuffel na. En om 2 uur begint een vossenjacht door het wijkpark. Honden moeten thuis blijven, die mogen niet op de boerderij. Nou ja, dan moet je daar even rekening mee houden. En maak je daar een mooie dierendagfoto? Nou ja, deel hem dan even, hè, bij ons. Dat vinden we hartstikke leuk. Vanaf 11 uur aan de Reigerskamp 198 in Maarsen. Meer op kinderboerderijotterspoor.nl. En ik kreeg nog even een berichtje door van Cor. Vandaag is het gluren bij de buren. En ook bij woongroep Leestaten gaan de deuren open. In de gemeenschappelijke ruimte spelen de Hyundai's 60s en 70s. Frans op keyboard, Willem op gitaar en allebei zingen ze. Ze nemen je mee terug naar de jaren 60 en 70... met muziek van onder andere de Eagles, de Beatles, Elvis Presley, Cliff Richard en Neil Diamond. Kortom, een middag vol liedjes die je zo kunt meezingen. Toegang is gratis, net als de koffie en de thee. En voor andere drankjes betaal je wat. Ja, dat is gewoon heel weinig en zo. Neem het even contant mee, want dat is hartstikke belangrijk. Ik zei het al, vanmorgen was het een beetje mistig. Het klaart op, ik zie het zonnetje al. En ik heb iemand onder de knop. Wie mag ik welkom heten?
1: Ja, Johnny Willems is hier.
0: Johnny,
1: goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, is het in Hout ook al een beetje zonnig hier? Piept hij door de neveligheid?
1: Ja, precies. In Hout precies hetzelfde. Je kunt merken dat het oktober is. Dat het wat langer duurt voordat de mist verdwijnt. Maar er staat ons een mooie middag te wachten. Dus die mist verdwijnt steeds verder. En heel rustig weer, dus nauwelijks wind.
0: Ja.
1: En met zon vanmiddag een graad of 19. Dus prima weer voor een wandeling of een fietstocht.
0: Ja.
1: Inderdaad, gluren bij de buren in Houten.
0: Ja, dat is bij jou om de hoek natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat is bij ons bekend. Ja, ja.
0: Mogen ze bij jou ook gluren, daar denk je?
1: Ik heb een feestje thuis. Dus mijn dochter is jarig geweest. Oh. Die heeft 8 vriendinnen uitgenodigd. Dus bij ons is het druk genoeg.
0: Van harte gefeliciteerd toch?
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, nee, maar we mogen niet even zo binnenlopen bij Weerplaza. Daar is weer een andere dag voor, denk ik. Hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja. Nou ja, een heerlijke dag dus om inderdaad naar buiten te gaan. De Singelloop in Utrecht is aan de gang. Je kunt langs heel veel huizen dus inderdaad even binnenkijken. Blijft dat de komende dagen?
1: Ja, eigenlijk morgen en overmorgen die lijken sterk op vandaag. Dus ook morgenochtend grote kans dat het mistig begint. En in de loop van de dag de zon doorbreekt. Morgen en dinsdag zelfs nog ietsje warmer dan vandaag. En vandaag zo'n 19, morgen en dinsdag zo'n 21. Dat rustige weer tot en met dinsdag. Woensdag gaat het veranderen. Dan start de dag nog wel droog. Maar in de loop van de dag neemt de kans op regen toe. En vanaf woensdagavond krijgen we ook met weer meer wind te maken. En vanaf donderdag is het dan een stukje koeler. Middagtemperaturen van een graad of 14. En regelmatig een bui.
0: Ja, toch wel, hè?
1: Oh. Ja.
0: Ja, het zit eraan te komen. Het is oktober tenslotte, hè?
1: Klopt.
0: Ja. Johnny, tot straks. Over een uurtje hoor ik je graag nog een keertje.
1: Dat komt goed.
0: En neem even koffie, zou ik zeggen, hè?
1: Ja.

0: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
1: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
2: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
3: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl. Kou in hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
4: In de mooiste Mitchell-golftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
7: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
13: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
12: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
14: Ah, hier kan het.
12: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
15: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
16: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen 1000 meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond 2 mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig, bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
14: Dank je wel. Even de situatie op de weg, die is vrij rustig hoor. Maar er is even één ding dat valt op, klein beetje vertraging. Op de A28 Utrecht richting Zwolle. Er staat iets wat een beetje rustig aan doet tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken. Hou rekening met zo'n 5 minuten extra.
17: Dat is dan €250.
18: Betalen?
19: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
20: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
21: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
22: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
23: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
24: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
25: Doet u voorzichtig met mijn vader.
24: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Social Deal, Beauty Deals.

0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: Hoorde je dat baby? Dat hele hoge? Ja, dat was ze niet zelf hoor. They Don't Know werd namelijk geschreven door Kirsty MacColl. En ze schreef het voor zichzelf. En bij deze versie zong zij die ene hoge baby. Want zo hoog kwam de stem van Tracy Ullman niet.
1: Nee. En voor elkaar.
0: Nou. Ik vind het altijd een beetje een kerstig liedje, hè, met die belletjes op de achtergrond en zo. Dan krijg je weer een beetje gevoel van nog later in het jaar. Maar vandaag, 4 oktober Dierendag, dat vieren we omdat de feestdag, naar aanleiding van Franciscus van Assisi is. Hij was de beschermheilige van de dieren en overlijdt in de avond van 3 oktober 1226. Moet je eens nagaan, dat is ook nog 26, dus... Ja, reken maar uit. Franciscus staat bekend om zijn liefde voor alles wat

leeft. En volgens de verhalen preekte hij voor de vogels en noemde hij dieren zijn broeders en zusters. Toen dierenbeschermers in de vorige eeuw een internationale dag voor dieren wilden, lag het voor de hand om die aan hem te koppelen. Nou, het idee van zo'n dag kwam uit Duitsland en sinds de jaren 30 wordt hij dus wereldwijd op 4 oktober gevierd. Onthouden, 4 oktober, want Franciscus van Assisi overleed in de avond van 3 beschermheiligen van dieren liefhebben. Nou, dat hè. Jouw huisdierfoto is nog altijd welkom hè, de hele dag op onze Facebookpagina van Radio M Utrecht. Maar ook via nieuws@rtvutrecht.nl. Dan gaan we daar online een mooie compilatie van maken. Niet elk dier wordt vandaag gevierd. Bij de Zouwenboezem in Lexmond haalt Ruben Ariaans uit Everdingen elke week kilo's Amerikaanse rivierkreeft uit zijn fuiken. En voor hem is het een bijverdienste, maar onder water eten die kreeften alles op wat er leeft. En daarom zet de provincie hem in om ze weg te halen. Je leest dat verhaal op rtvutrecht.nl. En dan is het nu de bedoeling dat we een liedje van M gaan draaien. Want het is namelijk 9:09 op zondagochtend. Het liedje staat op het album Between the Lines. En het is van Janice Ian. Het gaat over eenzaamheid en over het verlangen naar meer dan een kopje thee en wat medeleven van een ander. Een klein, stil liedje dat klinkt alsof je het aan de keukentafel wordt verteld. Dit liedje van M is voor jou.

Michelle. In de allereerste take, Paul McCartney sprak nauwelijks Frans. De vrouw van een schoolvriend die gaf hem de woorden. Een eerste blik in de studio van de Beatles. Ja, waarom draai ik die? Nou, die versie van Michelle komt van de nieuwe Rubber Soul Super Deluxe. Box is uitgebracht afgelopen vrijdag. Ter ere van 60 jaar Rubber Soul. En Giles Martin, de zoon van producer George Martin, die zet zijn werk eigenlijk door. Die maakte samen met een andere technicus van Abbey Road een nieuwe stereomix rechtstreeks van de originele vier sporenbanden. En dit kenden we eigenlijk nog niet, hè? Mooi, hè? Ja, op Dierendag vragen we om de leukste, liefste of grappigste foto van je huisdier. En er blijven mooie binnenkomen, hoor, op Facebook en via de RTV Utrecht-app. Rita, die spant de kroon als het om trouw gaat. Haar twee roodwangschildpadden zijn al ruim 65 jaar bij haar. Op de foto klauteren ze over elkaar heen op een paar stenen in de zon als twee oude kameraden. Goeiedag, 65 jaar. En dan Marie-José's foto. Teddy, een grote donkerbruine bouvier, ligt als een kat bovenop de rugleuning van een rode leren bank, met zijn achterpoten bungelend langs de kussens en zijn kop naar het raam. Hij heeft soms een identiteitscrisis, schrijft ze, en ik denk dat hij een kat is, ja. Bas, die stuurde een foto met een verhaal, Bas Pinto. Onder een treurwilg in Duiven zit hij aan het schaakbord, hard nadenkend over zijn volgende zet, met de hand tegen zijn voorhoofd. En tegenover hem zit Maggie, de hond van zijn oom en tante, met haar voorpootjes op tafel en haar neus boven de witte stukken. Maggie leeft niet meer, maar met deze foto won ze ooit de eerste prijs op Dierendag bij Troskompas. Wat een leuk verhaal. En bij Annelies ligt kater Thomas van 9 languit op een dekbed met roze tulpen, pootjes uitgestrekt, buikje bloot. Liever lui dan moe, schrijft ze. En dat zie je. Dankjewel, Annelies. En Corrie's zwarte hond, tot slot, zit kaarsrecht op een terrasstoel met een oranje drankje voor zich en een rietje dat precies in zijn bek leek uit te komen. Ja, is het echt een foto, Corrie? Heel leuk in ieder geval. Proost op al die trouwe huisgenootjes. Groot en klein huisgenoten. Ja, dat zijn het misschien ook wel eens snel en heel langzaam ook. Ja, en voor de middag leg ik nog wat moois voor je klaar. Huiskamers vol muziek. Tovertuin vol vriendjes en een bos vol paddenstoelen. Aanbellen bij een onbekende en dan binnen een concert, hè. Ik heb het al even verteld, bij gluren bij de buren in Houten veranderen woonkamers, keukens en serres in heel Houten in podia voor muzikanten, dichters, dansers en theatermakers uit de buurt. Elk optreden duurt dan zo'n 25 minuten. En daarna fiets je door naar het volgende adres, want ze liggen dicht bij elkaar. Op het plein in het oude dorp is er doorlopend muziek en iets te doen voor de kinderen. En vanaf 12 uur dus in heel Houten, drie kwartier nog. De adres en de route vind je op glurenbijdeburenhouten.nl. Dan gaan we eens even naar een tuin waar het altijd feest is. In de Tovertuin is het tijd voor een groot jaarlijks feest. En dit keer loopt er een onverwachte gast rond met een camera. In Feest in de Tovertuin laten Woezel en Pip, die ken je natuurlijk, buurpoes en de andere vriendjes, aan een verslaggever zien wat hun tuin zo bijzonder maakt. En Woezel kan maar niet kiezen wat zijn liefste plekje is. Gelukkig helpen de kinderen in de zaal mee. Het is een vrolijke muzikale voorstelling vol bekende liedjes voor iedereen vanaf 2 jaar. Om 2:30 in Theater Lampegiet moet je dan zijn aan de Kerkenwijk 10 in Veenendaal. Kaartjes via lampegiet.nl. En dan gaan we van een tovertuin op het toneel naar een echt bos vol verrassingen. In het bos van Birkhoven in Amersfoort duiken ze in deze tijd van het jaar overal op. Tussen de dennennaalden, op omgevallen stammen, soms zo klein als een knoop. Nou, een gids van Utrechts landschap neemt je mee op een paddenstoelenwandeling. Dat dacht je al wel, denk ik, hè? Van zo'n 2 uur en vertelt welke soort je ziet en waarom het bos niet zonder ze kan. Honden kunnen niet mee. Reserveren moet je even doen, is verplicht. En om 2:30 moet je dan zijn bij het grote informatiebord op de parkeerplaats aan de Bargman Wuitierslaan of de Wuitierlaan 232 in Amersfoort. Ik woon daar niet, dus ik dacht maar Wuitiers, denk ik, hè? Reserveren via utrechtslandschap.nl. Even muziek en dan een gesprekje met een kunstenaar zometeen. Kunstenaar? Ja. Kunstenares, mag je ook zeggen. Waar gaat het over? Nou, dat hoor je zo.

0: Give a Little Bit vond Roger Hodgson eerst te eenvoudig voor de band. En jarenlang bleef het liggen en zacht antwoord op All You Need Is Love. Toch nog gedeeld, gelukkig, door Supertramp. Hier op Radio M Utrecht. Ja, we reizen gelukkig nog regelmatig, want het is een heerlijke band. Nu het plekjes om even stil te worden. Een voorgelezen verhaal, een middag over de herfst en muziek op een oude binnenplaats. Weet je nog hoe het was om voorgelezen te worden? In de werfkelder van de Salon van Weleer aan de Oude Gracht in Utrecht kan dat weer. Bij live boeken, 1,5 tot 2 uur lang, leest iemand een lang stuk voor uit een boek. Het kan een klassieker zijn of een uitgave van de Salon zelf. En welk boek het wordt, dat hoor je pas als het begint. En na afloop blijf je nog even zitten, praat je nog even na. Gezellig, koffie, thee erbij. Nou, dat krijg je allemaal. Vanaf 1:30 in de Oude Gracht, 290 in Utrecht. En meer moet je maar even opzoeken op Salon van Weleer. Van een verhaal in een kelder naar de verhalen die de natuur in de herfst vertelt in Streekmuseum Vredegoed in Tienhoven, tussen de weilanden en plassen van het Veengebied, staat het Natuurcafé van IVN vanmiddag in het teken van de herfst. Er is een lezing, er staan kramen met van alles over de natuur en je kunt aanschuiven voor koffie met appeltaart. Wie daarna nog wil, maakt een wandeling in de omgeving en vanaf 1:30 aan de Heuvelaan 7 in Tienhoven zijn. En zoek maar even op vredegoed.nl. Nou ja, van de rust van het veen naar muziek tussen oude kasteelmuren. De binnenplaats van kasteel Duurstede, een wijk bij Duurstede, klinkt vanmiddag voor het laatst dit seizoen live muziek. Want het is de slotmiddag van de muziekzondagen. Lara Liefs die speelt. Jij zit met een kop koffie of een glas wijn tussen de oude muren. En de middag mag gewoon traag voorbij gaan. Vanaf 2 uur aan Langs de Wal 6 in Wijk bij Duurstede. Meer op kasteelduurstede.nl. Ja, iemand die je als kind kende en die je dan jaren later ineens weer tegenkomt. Jij kent een lach, een manier van kijken en in één keer is de tijd ertussen weg. Dat overkwam kunstenares Etskea Verhoef met Michiel, de jongen van het huis achter het haren in Soest. Ze is al 30 jaar kunstenaar en die hernieuwde liefde die gaf haar werk een heel nieuwe kant. En dit weekend laat ze dat zien in Love Stories bij het kunstfestival Vreemde Gasten in Amersfoort, waar kunstenaars neerstrijken op meer dan 40 plekken in de binnenstad. Ik heb haar aan de telefoon, Etskea Verhoef. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik wil even beginnen met jouw prachtige naam, Etskea.
1: Ja.
0: Waar komt dat vandaan?
1: Nou, dat komt uit mijn familie. Het is een geërfde, doorgegeven naam. Mijn opa was een oorlogsheld. En die is helaas in de oorlog overleden. En die wilde mijn moeder graag vernoemen. Maar ja, helaas als tweede kind kwam er weer een meisje.
0: Nou.
1: Dus hebben ze mij de vrouwelijke versie gegeven van de naam. En dat was Etskea. En het blijkt een uitstekende Google-ranking te zijn, want niemand anders heeft die naam.
0: Oh, we vinden jou zo dus, hè? Nou, hartstikke leuk dat je dat ook even hebt uitgelegd. Je bent kunstenaar, kunstenares. Je hebt 9 van je potloodtekeningen reusachtig groot laten drukken op flinterdun doek. En die zweven vrij door de ruimte. Wat gebeurt er met een tekening als je er ineens doorheen kunt kijken?
1: Ja, het wordt heel kwetsbaar, teer en wat mysterieuzer. En tegelijkertijd, mijn potloodtekeningen zijn heel fel van kleur. Dus heel kleurrijk, heel bewegelijk, met veel energieke lijnwerk. Maar ja, op het moment dat je het zo opblaast, krijgt het ineens een heel ruimtelijke ervaring. Waardoor je het op een hele andere manier ervaart. Net zo goed als dat je met videoprojecties, op het moment dat je heel klein op een beeldscherm zit te werken, op het moment dat je ze opblaast, dan wordt het ineens omgevingskunst. En dan hangt het eigenlijk bijna als een soort glas in lood met licht doorlatend voor de ramen.
0: Ja.
1: En het is erg mooi om te komen kijken.
0: Ja, tuurlijk.
1: Het is iets heel intiems wat ineens heel groots om je heen hangt.
0: Hoe was dat voor jouzelf dan? Want jij moet al zelf die ervaring ook gehad hebben, hè? Van klein naar groot.
1: Ja, nou, ik heb zo'n 30 jaar alleen maar digitaal getekend. En ik ben altijd bezig geweest met gigantische grote videoprojecties. voor backdrops achter optredens van bands, van grote festivals, maar ook van modeshows. Dus ik was gewend om heel groot te werken. Ja, toen ik verliefd was en bij Michiel in het bos zat in 2023, had ik niks bij me behalve potlood en papier. En na 30 jaar alleen maar digitaal te hebben gewerkt, ben ik heel intensief tekeningen gaan maken van alle ontzettende intense momenten die we toen meemaakten bij onze hernieuwde liefde en vonken die er afsprongen. En die intieme tekeningen die heb ik als aanleiding genomen om gigantisch groot op te blazen. En die hangen in de ruimte aan de Zuidsingel 1 in Amersfoort nu.
0: Ja. Er zit glas in, hout, oude vintage spullen, edelstenen. Daartussen de 3D-prints die Michiel gemaakt heeft. Bij welk werk voel je het sterkst dat er nu 4 handen aan hebben gewerkt?
1: Het is eigenlijk zo het zijn een soort driedimensionale collages geworden waarin een onderdeel 3D-print is. En die 3D-print is een vertaling vanuit de oorspronkelijke tekeningen. Dus de verhalen, die heb ik een nieuwe vorm gegeven, driedimensionaal. En zijn combinatie dus inderdaad van al die materialen die je net opnoemde, in combinatie met 3D-prints. En Michiel is eigenlijk mijn technische assistent geweest om de verhalen die ik schreef dan te helpen vormgeven. Dus we hebben alles samen gedaan. En bepaalde praktische, technische zaken heeft Michiel gedaan. En hij heeft ook echt zelf de 3D-printer. En dat printproces en het ontwerpproces van tweedimensionaal en driedimensionaal. Ja, daar is hij totaal grotendeels de hands-on, zeg maar.
0: Ja. Dat moet ook heel leuk zijn, hè? Om van plat naar 3D te gaan. Michiel was ooit de jongen van het huis achter jullie in Soest, hè? Zit er in deze expositie nog iets dat jou meteen weer terugbrengt naar die achtertuin van toen?
1: Ja, absoluut. Ja? Eigenlijk alle verhalen hebben ook een lijntje naar onze jeugd. Er is één werk wat ik Throwback 1975 noem. Wat letterlijk een foto van mijn 4e verjaardag hebben we vertaald. Onze portretten daarin vertaald als 3D-print. En daarin draagt, in die foto draagt Michiel een kroontje waarin ik dan ook die referentie maak van hij is nu mijn koning, maar hij was toen al mijn koning. Dat loopt eigenlijk door het hele verhaal heen.
0: Het klinkt als een love story natuurlijk. 30 jaar kunstenaar ben je, toch klinkt dit een beetje als een nieuw begin. Waar neemt love stories jou na dit weekend mee naartoe?
1: Ik ben natuurlijk sinds het beginverhaal van dat ik die tekeningen ben begonnen, ben ik begonnen met allerlei soorten experimenten met nieuwe materialen ondersteund door Michiel. Ik ben elke keer weer nieuwsgierig naar nieuwe technieken, nieuwe ontwikkelingen. En ik ben nu al in mijn atelier bezig met een nieuw project. Ja. En dat project is iets meer social conscience, wat ook wel altijd onderdeel van mijn werk is geweest. En ik heb in deze expositie ook een aantal werken met vintage baby's die ik in een nieuwe context plaats om een beeldend verhaal te vertellen over het ware geluk. En dit verhaal gaat iets meer over maatschappelijke vragen, over hoe ver laten wij ons systematiseren en in hoeverre kiezen wij nog onze eigen vrijheden. Daar leidt dat me op dit moment naartoe. Maar ik ben ook heel nieuwsgierig om mijn tuftapparaat eens uit te gaan proberen en grote kleden te gaan maken.
0: Oh ja.
1: Dus,
0: ja.
1: En de dremel en de edelstenen wachten ook. Waarvan ik denk van, ik wil heel graag experimenteren met edelstenen en die bewerken. Dus ja, uitdagingen te over.
0: Helemaal geïnspireerd weer om weer verder te gaan. Dat is leuk.
1: Absoluut.
0: En dat is ook het ware kunstenaarschap natuurlijk. Hè. Dankjewel, Etskeya. Geniet vandaag van al die liefdesverhalen aan de Zuidsingel en van elk hoofdstuk dat er nog bij komt.
1: Ja, en komt alle. We zijn open tot 5 uur.
0: Heel goed. Love Story is vandaag nog te zien. Dus tot 5 uur aan de Zuidsingel 1 in Amersfoort. Je hoeft niets te betalen. Het is een van de meer dan 40 plekken van vreemde gasten in de binnenstad. En de route vind je op vreemdegastenamersfoort.nl. En soms duurt het een half leven voordat twee verhalen weer bij elkaar komen. En dan blijkt het wachten de moeite waard. Eskea, dankjewel nogmaals en een fijne zondag.
1: Jo, bedankt. Dag.
0: Dag.

Marco Borsato hier op Radio M Utrecht. Het is zondag 4 oktober, Dierendag. En op Dierendag vragen wij om de leukste, liefste of grappigste foto van je huisdier. En er zitten echte sterren tussen. Even op de app gekeken, neem Berry van Hans, een klein zwart hondje ingepakt in een grijs dekentje met een zonnebril op zijn snuitje. Alleen zijn neus steekt eronder uit. Zo lief, schrijft Hans, en daar valt niets tegen in te brengen. En bij Paul zit Bijou aan boord van een boot in een roze geruit tuigje op een blauw kussen. Juwelen, hè, Bijou. Er wordt over haar kopje geaaid, maar zij kijkt met grote ijsblauwe ogen de camera in, alsof ze zich afvraagt waar ze in vredesnaam terecht is gekomen. En Jeroen stuurde een stilplaatje, een zwart-witte hond met een vacht tot op de grond, op een bospad onder hoge beuken, starend naar waar de wandeling nog heen gaat. Een filmster, een matroos en een wandelaar. Drie heel verschillende honden op één hele mooie dierendag, hè. En ken jij een plek of een middag die je niet mag ontbreken? Stuur je tip naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Ik heb nog muziek in alle soorten. Stampende voeten, nieuw talent en een concert in een kasteel. Klappen op je borst, stampen met je voeten, zingen met je hele lijf. Bij So What Groove laten 70-plussers zien wat body percussie is. De voorstelling van Stichting Smaak staat vanmiddag in de Smeezaal van het Bartholomeus Gasthuis, midden in Utrecht. En je wordt uitgenodigd om mee te doen. Body Percussion Movement opent de middag. En wie denkt dat ritme alleen iets voor jonge mensen is, wordt hier vrolijk tegengesproken. Om 14:30 aan de Lange Smeestraat 40 in Utrecht. Meer op stichtingsmaak.nl. En van ritme op je eigen lijf naar een podium vol nieuwe namen. Op het open podium in het Torenlaan Theater in Zeist krijgt talent uit de buurt het woord. Theater Franje speelt de komische eenacter Dakloos over twee zwervers en een gesprek dat een onverwachte wending neemt. Daarna volgen folkband Elvis Family en de liedjeschrijvers Conrad en Boef en Rob Tyler. En tot slot Rocked Aesthetic, een band van muzikanten tussen de 14 en 16 jaar. Kijk eens aan. Misschien ontdek je hier een naam die je nog vaker gaat horen. Om 3:00 vanmiddag aan de Torenlaan 38 in Zeist. En zoek even op cultuurzeist.nl. Van nieuw talent in Zeist naar een concert in een kasteel. Speciaal voor de jongste luisteraars. Wie heeft het hier eigenlijk voor het zeggen? Daar draait het om in De Laatste Kroon. Een theatraal concert van het Orkaan Trio onder leiding van Wieger Meulenbroek voor iedereen vanaf 4 jaar. Met muziek en spel gaat het over macht, over wie de baas is en wie niet. In de sfeervolle omgeving van kasteel Groeneveld om 3:00 aan Groeneveld 1 in Baren. En kaarten via barenklassiek.nl. Oh, zegt deze, die moeten wij even helemaal draaien. Die staat heel raar gecued. Nou, dan gaan we meteen eventjes aanpassen, want deze wil je echt wel horen, hoor. Even zien waar die staat. Nou, zeg, dat is wel heel vreemd. Zo moet die klinken en je hebt hem waarschijnlijk nooit eerder meegemaakt.

0: Na het slotje staat er helemaal op. Het beginnetje ook. Het stond alleen verkeerd gecued. Why Pick on Me van de Stendels. En we gaan... Naar Johnny Willemsen van Weerplaza. Goedemorgen weer, Johnny.
1: Goedemorgen.
0: Het wordt een hele fijne dag vandaag, maar ik zie het zonnetje nog niet volop schijnen. Dat klopt wel, denk ik, hè?
1: Nee, inderdaad. Veel plekken in de provincie Utrecht is het toch overwegend bewolkt. Eigenlijk een strookje over Zuid-Holland, grote delen van Utrecht, het noorden van Gelderland, zo naar Twente, waar veel wolk zit. Maar ja, driekwart van Nederland minstens heeft zon. En ja, de zonnigste delen van de provincie, dat zijn, is het zuidoosten. Dus Amerongen, Rhenen, daar is het wel zonnig. Hier in Houten ja, twijfelen we nog een beetje, zeg maar. En ja, hoe noordelijker in de provincie, hoe dichter de lage bewolking. Maar goed, de verwachting is steeds dat het op steeds meer plekken gaat oplossen. En dat het vanmiddag dus op veel plaatsen gewoon zonnig is. Heel rustig weer, nauwelijks wind. Ook gewoon droog. En de middagtemperatuur ja, met zon 20 graden. En ja, waar het even nog wat langer duurt, een paar graden minder warm. Maar in ieder geval heel rustig en ja, goed weer om buiten te zijn.
0: Nou, kijk eens aan zeg. Dus een fijne dag om door buiten te trekken. Vannacht was het, dacht ik, een graadje of 7, hoorde ik gisteren iemand vertellen. Klopte dat met jouw waarneming vannacht?
1: Ja, dat klopt inderdaad. En ook komende nacht zullen we wel richting die kant gaan. 8 of 9 graden als minimumtemperatuur verwachten de weermodellen. En ook weer grote kans op mist. Dus ook morgenochtend kan het weer grijs beginnen. En die mist zal dan in de loop van de ochtend weer optrekken en overgaan in lage bewolking. En in de middag dan weer zonneschijn.
0: Ja.
1: Waarschijnlijk wordt het morgen ietsje warmer dan vandaag. Dus op veel plaatsen wel 20 graden.
0: Oh, kijk. Nou, dat is alvast heel erg lekker. Hoe gaan wij verder? Want blijft dit zo de komende week? Ik geloof het niet, hè?
1: Nee, dinsdag nog wel. Dinsdag ook weer een mistige start mogelijk. En dan later op de dag zondag en 20, 21 graden. Echte hoge temperaturen nog voor oktober. Woensdag halen we misschien ook nog 20 graden. Maar raakt het in de loop van de dag bewolkt en vocht. Of eind van de middag of woensdagavond pas regen. En dan steekt er ook een stevige wind uit het noordwesten op. Ja, dat is wel een voorbode voor echt een weersomslag. Dus vanaf donderdag is het echt wel een stukje frisser. Middagtemperatuur van een graad of 15. En regelmatig een bui. Ook wel af en toe zon, maar ook regelmatig een bui. En dus veel meer wind dan deze dagen.
0: Ja, dus het wordt echt wel herfstig dan.
1: Ja, hoewel mist natuurlijk ook wel herfst is. Maar inderdaad regen en wind in de tweede helft van de komende week.
0: Als je even wat verder kijkt, gaan we dan echt die herfst in?
1: Is niet helemaal zeker. Eigenlijk is het voor meer dan een week vooruit een soort 50-50 verhaal. Of het blijft wisselvallig met regelmatige regen en ook een stevige wind. Of het rustige weerbeeld keert weer terug. Ja, de kans dat we dan weer naar ruim 20 graden zijn niet zo groot. Maar dan heb je wel weer dat droge weer met ja, soms wat zon, maar ook een grote kans op mist. Dat zou ook weer voor de tweede helft van oktober kunnen. Dus eigenlijk is dat een beetje een 50-50 verhaal.
0: Ja, 50-50. We moeten het afwachten, hè? Ja, maar voorlopig vandaag nog een hele lekkere dag. En hoe het volgende week gaat, ach... We blijven iedere dag op de hoogte van de weerberichten. Dus dank voor vandaag, Johnny.
1: Graag gedaan.
0: Ik wens je een mooie zondag toe.
1: Dank
0: en wij spreken elkaar ongetwijfeld binnenkort weer. Hè?
1: Ja.
0: Alle goeds. Hoi, hoi.
1: Doei.
0: Laatste liedje van M voor elkaar. Daarna 12 uur komt Joost zo dadelijk. Met muziekplezier en al.

0: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
1: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Nu te zien in Teylers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
2: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd, het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
9: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
8: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
10: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl.
11: BVR. Hoe het heurt.
12: Dat is dan €250.
13: Betalen?
14: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
10: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
15: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest...

0: Ah, je hoort het goed. De hele middag op Radio M Utrecht. En zeker ook in Muziekplezier. Ik ben jouw verzoekverzamelaar. Vraag ze aan, waar heb je zin in? RadioMUtrecht.nl, de verzoekbutton. Voor jezelf of voor een ander. Het eerste verzoekje komt altijd van mij. En dat gaat gepaard meestal met een nieuwsaanleiding. In dit geval wil ik nog even terugkomen op Wereldhartdag deze week. Er is een onderzoek gepubliceerd. 2 op de 3 mensen hebben het nog nooit met hun huisarts gehad over het risico op een hartinfarct. En deze cardioloog die legt de grootste risicofactoren dan even uit.
1: Roken is nog steeds in de spreekkamer een groot probleem. En overgewicht is een groot probleem. En hoge bloeddruk, daar weet iedereen ook wel van, dat dat maar beter laag kan zijn. Maar een heleboel mensen die laten het eigenlijk nooit meten. En hetzelfde geldt voor bloedglucosewaardes en voor cholesterolproblematiek. En dat kan aanwezig zijn zonder dat je daar ook maar iets van door hebt.
0: Nou, dat is duidelijk. Hou je fit tijdens Muziekplezier. En de dijk, die heeft daar ook een beschrijving van gemaakt. Hey, dokter of zoiets, hoe begint dat? Nou, je hoort het zo meteen.

0: Nou weet ik het weer. Groot hart natuurlijk.
1: Dokter, kunt u even komen? Breng uw beste medicijn. Ik heb er nu al jaren last van.

0: verwar het niet met het bloedend hart, hè? Het niet te stelpen bloedend hart. Ah, de dijk. Meer liedjes over. En dit was er ook een met hart in de titel. Groot hart dus. Welkom bij Muziekplezier. Vraagzaam voor jezelf of voor een ander. Andy Tillman is aangevraagd. Lang niet gehoord, maar wel hier op Radio Utrecht. Na Peter Frampton en ABC.
1: Muziekplezier.
2: Vraag je favoriete muziek nu aan.

0: Show Me The Way, Radio M Utrecht, muziekplezier. Henriette, goeiedag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, en jij wil graag een plaatje horen. Je hebt het nog nooit hier op Radio M Utrecht gehoord, volgens mij.
1: Nee, wij luisteren heel vaak naar deze plaat. Ik heb namelijk een vriend, een nieuwe vriend. Mijn man is helaas overleden. En ik vind het plaatje ook heel mooi. En we luisteren hem heel vaak samen. Maar ik heb hem op de radio, heb ik hem nog nooit gehoord.
0: Ja, terwijl die artiest wel bekend is.
1: Ja, wij kijken heel vaak naar die. Hij heeft dan een op zijn mobiel en dan kijk ik heel vaak. En het was een hele bekende zanger vroeger.
0: Ja, en we hebben het over?
1: Andy Tielemans.
0: Andy Tielemans, van de Tielemans Brothers.
1: Ja, dat schijnt wel de Tielemans Brothers, maar ik zeg alleen altijd Andy Tielemans, dus ik weet het verder niet.
0: En welk liedje dan?
1: I Can't Forget You.
0: Oh, maar die heb ik even opgesnord. Ik kan hem vinden hoor.
1: Oh, wat fijn.
0: Ja, dus die ga ik gewoon draaien. En dat is nu jullie nummer geworden.
1: Dat is ons nummer, ja.
0: Hé, maar wat fijn dat je ook de liefde weer hebt gevonden.
1: Ja, we zijn allebei op leeftijd. Niet lachen hoor.
0: Nee, ik lach niet.
1: En we hebben elkaar leren kennen. Zijn kleindochter heeft hem opgegeven via Tinder.
0: Ja.
1: En mijn andere kleindochter heeft mij opgegeven. Zodoende zijn we aan elkaar gekomen. En we zijn al een jaar samen.
0: Ach, wat geweldig zeg.
1: Ja, en we zijn heel verliefd nog op onze leeftijd. Hij is 82 en ik 80.
0: Ongelooflijk, en je wilde eerst helemaal niks. Je dacht natuurlijk, wat moeten die kleindochters nou opeens allemaal, die kleinkinderen met dat Tinder en die apps? Is dat wel wat voor mij?
1: Ik had nog nooit van Tinder gehoord.
0: Wat geweldig zeg. En nu had je eigenlijk zoiets van, hadden we elkaar maar jaren geleden leren kennen.
1: Ja, we hebben elkaar leren kennen. We zijn nu een jaar samen. En ik ben 3 dagen bij hem en nu is hij 3 dagen bij mij. En ik ben 2 dagen alleen thuis natuurlijk. Ik heb ook kleindochters, dan gaan we leuke dingen doen. Dus dan we moeten elkaar ook een beetje vrij laten, vind ik, toch?
0: Ja, dus het is gewoon een latrelatie eigenlijk.
1: Hè? Ja, zoiets, ja. Ja, zeg dat. Ja, op onze leeftijd. Ja,
0: oké, samenwonen hoeft niet meer.
1: Nee, dat doet niet.
0: Nee. Nou ja, dat is wel iets wat meerdere ouderen doen ook, hè?
1: Ja, hij woont in Vreeswijk en ik vind het heel gezellig daar. Maar ik woon al jaren in Utrecht en mijn zoon die woont om de hoek. Mijn kleindochters komen alles binnenwaaien. En ik vind het heel leuk in Vreeswijk, maar ben ook weer blij dat ik thuis ben.
0: Oké, hey, en tussendoor stiekem nog op Tinder gezeten? Nee toch, hè?
1: Nee. Nee. Hij hoopt niet, hoop ik.
0: Dat je dacht, ik heb de smaak te pakken, ik ga toch eens even rond. Nee, dit is hem, hè, Hans, hè?
1: Hans van Dijk,
0: nou geweldig. En dan jullie plaat nu op de radio en muziek. Ik vind het een hartstikke mooi verhaal. Ik wens je een heel fijn weekend. En dat de liefde maar mag zegenvieren de komende jaren met Hans.
1: Ja, dat zeker. Het zal zeker goed komen.

0: gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week. De avond.

0: De ene klassieker na de andere. Bruce Springsteen en The River. Ik presenteer je muziekplezier. Ik ben de officiële verzoekverzamelaar. Officieel? Nou ja, het is officieel helemaal niet vastgelegd. Ik heb het gewoon zelf verzonnen, die term. Dus hoe zeg je dat dan? Officieus. Maar ik vind dat het inmiddels al officieel is geworden. Omdat ik hem al vaak gebruik. Een jaar bestaat muziekplezier nu. We hebben vrijdag officieel het een jaar bestaan presenteerd met het allereerste verzoekje ever van Neil Diamond. We zitten goed in de klassiekers. Het woord is al gevallen natuurlijk. Wat dacht je van In the Year 2525 en Simon Webb? Dat is een wat jonger plaatje natuurlijk. Maar het verzoekje wat daarna komt, tenminste, ik wil even Mieke proberen te bereiken. Die komt met een plaat die heet Scarlet Ribbons. En die is niet van de Cats.
1: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Nostalgie en nog eens nostalgie op Radio M Utrecht. Goedemiddag Mieke.
1: Ja, goedemiddag Joost.
0: Jij wil de luisteraar trakteren op iets moois volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Ik heb jaren geleden met iemand samen geluisterd naar de Scarlett Ribbons van Harry Belafonte. Ja. En zijn charismatische stem en de tekst, ja, het is een juweeltje.
0: Een juweeltje. En daar dacht je zomaar aan tijdens deze Indian Summer, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ik heb het niet eens aan die Indian Summer gelinkt, maar het schoot me gewoon te binnen. Ik denk, oh, die is gewoon zo mooi, die mag je eigenlijk niet missen.
0: Oké, ja, typisch iets voor muziekplezier, want dan gaat het ook om plaatjes die je niet zo vaak ergens anders hoort, hè?
1: Nee, dat klopt.
0: En hoe werkt dat dan, heel even kort, en dan gaan we hem draaien hoor. Hoe werkt dat dan in je hoofd dat opeens oplopt? Gebeurt dat dan als je aan het tandenpoetsen bent, aan het koken bent, auto aan het wassen, aan het douchen? Dat gebeurt gewoon?
1: Ja, het maakt niet uit. Dit is gewoon, het komt altijd in me op. Ah. En herinneringen ook aan iemand met wie ik samen geluisterd heb. En ja, het is gewoon schitterend.
0: Ja. Kun je het ook neurien?
1: Jeetje.

0: Mieke, ongelooflijk zeg. Dankjewel. Nou, kippenvel all over the place. En ik wens je een fijne zondag.
1: Dankjewel.
0: Hoi hoi.
1: En
0: ik
1: ben heel blij met de uitzending en ik ga er lekker van genieten.
0: Oké.
1: Is goed, dankjewel.

Zo, dat lucht op, hè. Doe maar, smorverliefd. Een beetje schreeuw op het eind, lief. Ah! Gaat je stem kapot van, denk. Gelukkig hoef ik niet zo schreeuwerig te zijn bij het aankondigen van de laatste plaat voordat we naar het nieuws van 1 uur gaan. En die is van Robbie Williams.

0: melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Dat is dan €250.
5: Betalen?
6: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Midden-Nederland.
7: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
16: Radio M Utrecht. Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
17: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
18: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
19: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het Avrotros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
18: Kou en hitte buiten. Comfort binnen. BVR Wooncomfort.
15: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Dit is muziekplezier en het concept is duidelijk. Of het, ja, het spoorboekje. Altijd in de tweede uur even na ene. Vier platen zonder mijn stem doorheen. Maar wel hele mooie andere stemmen. Kan ook een verzoekje van jou tussen zitten. Zomaar. Hè? Vraag ze aan. radio.mutrecht.nl. In ieder geval vier platen om lekker even achterover te leunen. Katrina and the Waves. We gaan meezingen met To My Father's House. Dat is echt gospelachtig natuurlijk. Münchener Freiheit. Münchener Freiheit gaan we horen. Tausendmaal Doe. En Hot Chocolate. Geniet dus.
1: Eén kwartier muziekplezier.

0: Chocolate. Even checken of ik Frans kan bereiken. Live radio, mensen. Komen we er vast uit?
1: Hallo, dit is Frans Koch. Ik ben er even niet, maar spreek even voor een boodschap in. Dan probeer ik u terug te bellen. Dank u.
0: Hey Frans, met Joost hier van de radio. Hooked on a Feeling heb je aangevraagd. Ja, wil je die van Jonathan King of B.G. Thomas horen? Dat was nog even een vraagje, dat ik even weten. Reageer nog maar eventjes via de app van de RTV Utrecht. Of studio@rtvutrecht.nl. Meerdere communicatiemogelijkheden. Anders ga ik het gewoon aan de luisteraar vragen. Je mag trouwens ook nog even reageren hoor. Dus deze boodschap is voor jou. Los van Frans natuurlijk. Welke wil je horen? De B.G. Thomas versie of die van Jonathan King? Hooked on a Feeling. Ik ben benieuwd. Ooka, chaka, ooka, ooka, ooka. Ja, deze dus, die is van Jonathan King, hè? Ooka, ooka, ooka, ooka, ooka, ooka. I can't stop this feeling. Ooka, ooka, ooka. Deep inside of me. Oh, ik krijg al gelijk een appje. Sorry, ik kan de telefoon nu niet opnemen. Ik bedoel de

0: nationale nieuwe.
1: Raccoon, dicht bij het vuur.
2: Want hier, zo dicht bij het vuur.
0: De nationale nieuwe, Radio M Utrecht.

0: Seekers, I will never find another you. Dat hoeft ook niet, want je hebt mij al gevonden. Ik ben de verzoekverzamelaar van Radio M Utrecht. Zo direct een lekkere lange plaat van Jennifer Rush. Een lang verzoek, meer dan 5 minuten. Na Queen en Lindsay de Paul.
1: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Even checken of ik Marijke kan bereiken. Oh, dat ruimt. Lindsay de Paul heeft dit Sugar Me op Radio Mute.
1: U spreekt met de voicemail van Theo de Bruin. Spreek uw bericht in.
0: Wacht even, ik probeer het even opnieuw. Zouden Marijke en Theo dan dezelfde telefoon delen of zo? Niet zo.
2: Met de Bruin.
0: Hallo, met Joost Brouwer, Radio M Utrecht.
2: Hallo.
0: Spreek met Marijke?
2: Ja.
0: Ah, Marijke, hoi. 30 september, die datum.
2: Ja, 30 september, dat was woensdag.
0: Ja.
2: Dat was 3 jaar geleden dat mijn mama overleden is.
0: Nou, snap ik ook, want ik draaide eerst het nummer en toen kreeg ik de voicemail van uw man dus.
2: Ja, van mijn man, die zag me nog op.
0: Ah, ja, dat is begrijpelijk. Ja, dat is ook een mooie herinnering, hè?
2: Ja, daarom. Als je een keer de stem wil horen, dan kan dat. Dan bel je gewoon je eigen nummer en dan hoor ik de stem. En dat vind ik wel fijn dat dat erop staat.
0: Ja, heel fijn.
2: Sommige mensen prikken er wel van, hoor.
0: Oh, want die denken dan, waarom krijg ik geen Theo aan de lijn? Dat is Marijke.
2: Ja.
0: Ja. Maar die vinden het dan gek of zo?
2: Ja, die vinden dat dan, omdat hij overleden is, denk je, hè, hoe kan dat nou? En hij staat gewoon op de voicemail. Waarom hebben ze dat niet veranderd? Maar voor mij is dat best wel fijn dat hij er nog op staat.
0: Ja, want je hebt zijn nummer dan ook overgenomen. Want jouw naam staat natuurlijk gewoon als WhatsApp-naam bij mij.
2: Ja, maar wij hadden samen deze telefoon.
0: Ah, dat is gewoon de Marijke en Theo telefoon, zal ik maar zeggen.
2: Ja,
0: en die heb je gewoon gehouden. En die datum, 30 september, hoe beleef je die dan?
2: Is altijd, die dag is het altijd ietsjes meer erger als andere dagen. Ja. Het is altijd toch een beladen dag. Je bent toch verdrietig, je hoort nummers en dan daar schiet je vol. En ja, hij was ook nog veel te jong dat hij overleed. Dus ja.
0: Ja.
2: 68.
0: En om hem te eren eigenlijk, zou je het fijn vinden om een nummer te draaien. Ik heb Jennifer Rush hebben klaarstaan. Dat was je eerste keuze, hè?
2: Ja, of Yves Berense.
0: Allebei. Yves Berense komt geregeld voorbij hier op Radio M Utrecht. Jennifer Rush heb ik niet zo vaak nog gedraaid in Muziekplezier. Zullen we die draaien?
2: Ja hoor, dat is goed. Ja.
0: The Power of Love.
2: Ja, die is ook gedraaid toen die begraven is. Toen hebben we een receptie gehad, zeg maar. Dat wilde hij graag. Hij wilde geen standaard iets, want hij heeft het allemaal zelf geregeld, hoe dat hij het wilde hebben. En hij zei, ga met z'n allen maar een borrel drinken en lekker een hapje en een drankje en... Ja, doe dat maar. En dat hebben we gedaan. Bij ons in Wijk de Duurstede.
0: Ja. Vier de liefde die ik voor jullie had en die jullie voor mij hebben.
2: Ja, en er is ook toen allerlei mensen hebben gesproken. Mijn kinderen hebben gesproken, mijn kleinkinderen hebben gesproken. En ja, dat was best emotioneel. Maar toch ook weer dat je toch... op gaat halen wat er gebeurd is. Want ik had ook een soort levensloop geschreven van ons. Maar ik was niet zover dat ik dat zelf op kon lezen. Dus dat heb mijn goede vriendin Lisbeth gedaan, die ook de uitvaart geregeld heeft. Ja.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat er in zo'n periode van alles op je afkomt. En dan vind je het fijn dat, dat heel veel ook geregeld wordt door de vrienden en familie om je heen, zeg maar. Dus daar heb je heel veel steun aan gehad. En nog steeds, denk ik.
2: Ja, ik heb heel veel steun toch wel aan de kinderen. En ik heb heel veel Facebook-vrienden. En want ik had ook op Facebook gezet. Dat het 3 jaar geleden was dat hij overleden was. En dan krijg ik heel mooie reacties.
0: Ja.
2: En dat steunt je. Ja, dat steunt je zeker.
0: Nou, en ook de muziek, zoals Jennifer Rush, The Power of Love. Die draai ik graag voor je in Muziekplezier. En mag ik je nog een heel fijn weekend wensen. En fijn dat je dit even met ons hebt willen delen.
2: Ja, dat is goed. Jullie ook een fijn weekend nog.

onmiskenbaar het geluid van de jaren 80. Nick Kamen, I Promised Myself. Ik vond het weer gezellig. Dankjewel voor alle aanvragen en veel plezier met Erwin Zo, een nieuwe Pluk de Middag. En ook Pluk de Platen. De Supremes nog even.

0: Dat is dan €250.
1: Betalen?
2: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
3: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Grebbelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
4: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
5: 2 grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of ramenkleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2-pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
11: Hey hoi, ik ben van de nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
14: Echt waar, joh?
13: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
12: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
15: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
16: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag. En het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor je klaar staat Christy Yellow River hier bij Pluk de Middag. We gaan lekker plukken zometeen. Eerste verkeersinformatie met twee meldingen vanaf 10 minuten. De langste, die staat op de A2. Dat is Utrecht richting Amsterdam tussen Vinkeveen en Knopend Holendrecht. Daar zijn ze met bergingswerkzaamheden bezig. De rechte rijstrook die is daar dicht. Zorgt voor 20 minuten vertraging. En eentje van 10 minuten, dat is de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en Knopend Hoevelaken door wegwerkzaamheden. Dus 10 minuten.
1: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Ik zie een

0: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Pluk de middag met

Christy bij Radio M Utrecht en Yellow River. Nou, gefeliciteerd. Het is Dierendag vandaag. En ik zat straks te denken, hè. Volgens mij is dat vooral een feest dat wij voor dieren hebben bedacht. Hè? Want die hond die denkt echt niet van, nou, wat een tent. 4 oktober, die denkt gewoon, krijg ik nog wat? Ja, Oké, en eerlijk is eerlijk. Hè? Bij veel huisdieren is het natuurlijk sowieso iedere dag dierendag. Hè? Die hebben een eigen mand, eigen voer en soms een eigen stoel. En als jij dan er per ongeluk op gaat zitten, ben jij degene die fout zit. Ken je dat? Maar goed, waar ik vanmiddag heel benieuwd naar ben, is dat moment dat je thuis komt en meteen ziet, hier is iets gebeurd. Plant om, brood.

Schoot weg, kussen open. En dan zit je hond of kat daar zo onschuldig bij. Dat je denkt, ja, misschien heeft iemand anders het gedaan. Dus vertel. Wat heeft jouw huisdier ooit uitgespookt? Om daarna heel onschuldig te kijken? Goedemiddag, dit is Pluk de Middag. Goedemiddag, hallo.

Wat heeft jouw huisdier ooit uitgesproken om daarna heel onschuldig te kijken? Even mooi hoor, de reactie. Ton uit Soest die zegt net, onze kat die gooide 's nachts een vaas om. En toen wij beneden kwamen, lag hij de nacht te slapen. Ja, natuurlijk. De kat is getuige. Meer niet. Heeft waarschijnlijk nog geprobeerd de dader tegen te houden.

Hey, ja, ik neem een heel bekend liedje. Ik zet de tekst in een ander jasje. Dit is ook in een andere taal, ook in dit geval. Op een heel andere melodie. En jij raadt de originele nummer en artiest. Dus titel en artiest. En als je denkt te weten wat het dan is, stuur je berichtje naar de studio van...

heb je genoeg gehoord of niet? Ja, is niet heel makkelijk, denk ik. Nou ja, dat ben ik niet zeker. Ik sta regelmatig versteld van jouw kunnen. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Binnen nu in ongeveer 10 minuten de ontknoping. Een berichtje via de RTV Utrecht-app rechtsboven. App ons komt het hier binnen. Succes op zoek naar de originele titel en artiest.

ga ik er even met je delen. Marijke uit Houten die zegt, ja, onze labrador die had een heel stokbrood van het aanrecht gehaald. Alleen het lege papier lag er nog en hij zat ernaast met zijn kop scheef. Hè? Dus dat papier vind ik wel heel sterk, weet je wel. Alsof je zeggen wil, ja, ik heb het ook zo aangetroffen. Het is

0: briefje zo, briefkaart. Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan via de app rechtsboven App ons of gewoon via de WhatsApp naar de studio. De ontknoping heb ik je misschien zo meteen aan de telefoon. Wie weet. Vandaag wordt het een graad of 20, veel zon, af en toe een paar wolkjes. Vannacht dan koelt het uiteindelijk af tot een graad of 11. En vanmorgen, morgen wordt het ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Met weer, maar misschien nog iets warmer. 21 tot 22 graden zou het nog kunnen worden in de schaduw. Zo alleen de ontknoping dus van Pluk de Plaat. Ook de Backstreet Boys die geven al kopjes om met de dierendagtermen te blijven praten. Eerste verkeersinformatie met een melding van 7 minuten op de A28. Dat is Utrecht richting Zwolle tussen Leuze-Zuid en Knoopend Hoevelaken. Zijn ze met de weg bezig.
1: Pluk de Middag met Erwin Peters.

0: Jeannette, ben jij daar?
1: Jazeker.
0: Hey, Jeannette, goedemiddag met Erwin, Radio M Utrecht.
1: Hey, gezellig. Goedemiddag.
0: Ja, gezellig, ja, jij ook. Waar ben je ondertussen druk mee bezig, meisje? Vertel eens.
1: Oh, nee, ik ben niet druk. Ik zat een filmpje te kijken op internet.
0: Oh, ben je aan het social media? Of ben je wat?
1: Nee, gewoon zo'n AI-filmpje wat ze in elkaar zetten. Af en toe vind ik dat wel eens leuk.
0: Oh ja, niet aan puzzelen, helemaal niks. Gewoon lekker AI.
1: Ja hoor, dat stelt niet zoveel voor, maar gewoon rustig aan.
0: Ja, daar is de zondag voor bedoeld. Toch de zondag voor bedoeld, voor dat soort dingen. Maar heb jij huisdieren gehad, toevallig? Want het is natuurlijk dierendag vandaag.
1: Nou ja, heel vroeger toen ik nog thuis woonde. Toen hebben we ook een kat gehad en we hebben een hond gehad.
0: Ja.
1: Maar nee. Daarna hier, toen we getrouwd waren, ook een kat, een zwarte kat. Maar ja, die was op een gegeven moment werd aangereden. Dus
0: ach,
1: die,
0: ach, jeetje.
1: Die is er niet meer.
0: Nou, weet je dat de mythe van de schuldbewuste hond, hè, dat hij als hij iets pakt en zo, je wordt boos, dan kijkt hij op een bepaalde manier aan. Cognitief gedragsbioloog, dokter Alexandra Horowitz in Columbia University, die deed een baanbrekend experiment. Naar de zogenaamde guilty look, hangende oren, oogwit laten zien, wegkijken, langzaam kwispelen. De uitkomst, let op. Honden kijken niet schuldig, omdat ze beseffen dat ze de zondagse biefstuk of de bankkussens hebben gesloopt. Ze vertonen deze mimiek puur als reactie op de lichaamstaal en stemverheffing van de baas. Zelfs wanneer een hond volkomen onschuldig was, de onderzoeker had stiekem het koekje weggepakt, vertoonde het dier exact dezelfde schuldige blik, zodra de baas de kamer binnenkwam en streng vroeg, wat heb jij gedaan? Dus ik kijk altijd schuldig als je dat zegt. Ja, niet thuis hoor, dat vind ik zielig. Hè? Dat vind ik zielig op...
1: Maar je hebt wel gelijk, ja. Die honden die kunnen inderdaad wel op die manier kijken.
0: Ja, maar denk wel, ze voelen zich schuldig. Maar ze reageren dus ook als ze niks hebben gedaan. Wat heb jij gedaan? Dan reageren ze dus altijd zo. Pak je.
1: Ja.
0: Dus helemaal niet omdat ze schuldig zijn.
1: Maar het is wel een lief koppie.
0: Ja, toch? Ja, dan krijgen ze alles voor elkaar. Oh, vertel mij wat.
1: Ja.
0: Mijn zoontje doet het ook. Ah ja, maar dat is iets anders. Even kijken. Ja, pluk de plaat. We gaan hem even een klein stukje laten horen. Maar hij was wel te doen, toch? Of was het...
1: Met de eerste woorden wist ik het al.
0: Oh, echt? Nou...
1: Dat
0: maakt niet uit, lieve schat. Maar laten we nog even luisteren. Dan een klein stukje. Het is een gezellige Polonaise versie geworden, dit. Ik laat nog een klein stukje horen van de opgave. We zijn dus op zoek naar de originele titel en artiest van

0: song? Nou, vertel. Jeanette, wat is de originele titel en het is? Vertel.
1: It's Not Unusual van Tom Jones.
0: Ja, It's Not Unusual, Tom Jones. Dat is het goede antwoord. Hartstikke idee. Yeah. Ja.
1: En het origineel van Tom Jones vind ik toch wel iets leuker dan...
0: Ja, maar die gaan we ook draaien, hoor. Bedoel,
1: oh, gelukkig.
0: Nee, wees niet bang, hoor. Bedoel, nee. Nee, hoor, het origineel komt eraan. Voor die tijd, Jeanette, lieve Jeanette, mag jij nog kiezen? Want we hebben in de prijzenkast 3 prijzen waar jij mag kiezen. Een shopper, een puzzelboek of een notitieboekje. Wat mag ik voor jou inschenken?
1: Doe de shopper maar.
0: De shopper. Nou, blijf even hangen. Dan ga ik even jouw gegevens noteren. Draaien we. Opgelucht ademhalen, lieve Jeanette. Ik draai het origineel van Tom Jones. It's Not Unusual, hier bij Radio M Utrecht.

Clarence Clemens en Jackson Browne en It's Not Unusable. Daarvoor Tom Jones. Clarence Clemens en Jackson Browne, Your Friend of Mine. En daarvoor hoorde je het origineel van Pluk de Plaat. Dat was namelijk It's Not Unusable van Tessa Tom Jones. Dankjewel. Wat heeft jouw huisdier ooit uitgesproken om daarna heel onschuldig te kijken? Het interessante vind ik dat het moment voor de misdaad. Hè? Zo'n hond die kijkt naar jou, naar het eten, weer naar jou. En je ziet hem gewoon rekenen. Mag niet, wil wel. Mens kijkt even weg. Nou ja, en dan is de wet blijkbaar tijdelijk buiten werking. Annemarie uit Zeist die zegt, ja, onze beagle die mocht niet op de bank. En zodra we de straat uit waren, lag die erop. We zagen het later op een camera. Ja, niet eens betrapt door jou, maar door cameratoezicht. Hij had juridisch, maakte die helemaal geen kans. Dat is Radio M Utrecht. Wat heeft jouw huisdier ooit uitgesproken om daarna heel onschuldig te kijken? Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht.

The Real Thing bij Radio Web Utrecht. Can't get enough. Dat is even terug hoor. Can't get by without you. Bij Radio M Utrecht. Even heel iets anders. Hij is 19 jaar. En hij heeft eindelijk zo'n elektrische piano voor zichzelf. En zo'n Wurlitzer, weet je wel. Helemaal gek van het ding. En hij zet hem bij zijn moeder thuis in een achterkamer. En hij gaat een beetje zitten spelen. En dan heb je dus soms blijkbaar dat alles meteen goed valt. Want binnen een uur ligt er gewoon een heel liedje. En hij wil natuurlijk even horen hoe dat klinkt. Dus opnemen. Alleen, hij is bij zijn moeder thuis. Geen drummer, geen drumstel. Nou ja, kartonnen dozen genoeg. Dus begint hij daarop te slaan. En er staan kennelijk ook nog wat lampenkappen waarvan hij denkt, weet je wat, jullie zijn vanaf nu ook een instrument. Ik zou mijn moeder trouwens wel even waarschuwen, maar goed. Met die elektrische piano, zijn stem, dozen en lampenkappen maakt hij een demo. En 4 jaar later gaan ze datzelfde nummer eindelijk een keer fatsoenlijk opnemen. In een echte studio, goede apparatuur, muzikanten erbij. En je zou denken, nou, dit wordt alleen maar beter. Ja, nee, niet dus. Ze krijgen het gevoel van het oude bandje, maar niet terug. Nog een keer. Anders spelen. Weer luisteren? Nee. En uiteindelijk halen ze dus die opname van 4 jaar geleden weer tevoorschijn en gebruiken die als basis. Daar moet ik toch wel een beetje om lachen. Heb je eindelijk een professionele studio en alles wat je maar kunt wensen, denk je na 4 jaar, waar zijn in godsnaam die kartonnen dozen van mijn moeder? Nou, luister zelf of je het kan luisteren. Of je ze kan

0: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
1: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
2: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
0: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
3: De stemmen zijn geteld. De lijst is compleet. Vier het slot van de klassieke top 400 met een onvergetelijk concert. Op vrijdag 9 oktober brengt het Radio Philharmonisch Orkest in Tivoli-Vredenburg de absolute hoogtepunten van de lijst tot leven. Met sterharpist Remy van Kesteren. Bestel nu tickets via tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Het AfroTros Vrijdagconcert. Verrassend klassiek.
4: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruim bagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n €3000. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
12: En over een paar tellen hier bij Radio M Utrecht hoor je de 3 Degrees en The Year of Decision. Eerste verkeersinformatie met een korte vertraging op de A28 Utrecht. Richting Zwolle tussen Leusden-Zuid en Knoopend Hoevelaken door wegwerkzaamheden. Een vertraging van 7 minuten.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
14: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
15: Dat is dan 250 euro.
16: Betalen?
17: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts 319 euro per maand. En ontvang je 250 euro boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Midden-Nederland.
18: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
19: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Pluk de middag met Erwin Peters.
12: Ja, leuk dat je er bent.

Kijk, een nieuw uur en ik kom steeds meer tot de conclusie dat huisdieren eigenlijk heel goed weten wat ze doen. Ja, alleen wij willen graag geloven van niet. He, een hond die één keer per ongeluk een brood pakt, vooruit. Maar als hij daarna ook nog alleen maar toeslaat zodra je boven bent, dan is dat geen ongeluk meer. Dat is een planning. Net als Marianne uit Driebergen die zegt, ja, mijn hond maakt alleen de prullenbak leeg als ik geen douche. Kijk, hey, dat is dus geen ondeugend dier. Dat is iemand die jouw rooster kent. Wat heeft jouw huisdier ooit uitgespookt om daarna heel onschuldig te kijken? Laat het weten. Goedemiddag, uur 2. Uur 2 van Pluk de Middag. Wat leuk dat je erbij bent. Ja. Ze kunnen zo onschuldig kijken, hè? Oh, ja. Die oogjes ook dan.

0: Ja. Dames en heren, dat was een mooi plaatje. Sienna Spiro. Sienna Spiro, zo heette deze dame. En zij heeft een liedje gemaakt. Great Expectations. Even heel iets anders. Even kijken hoor. Dat Mariska, ben je daar? Ik hoor helemaal niks. Ik ga eens even kijken waarom dat zo is. Even kijken hoor. Waarom is dat? We gaan... Appetee. Mariska, ben je daar? Hallo? Dat is raar. Test 1-2. Mariska, hoor je mij? Nou, dat moeten we zo meteen nog maar even doen. Wat is dat nou? Ik krijg mijn telefoonlijn niet meer te pakken. Zou ze gewoon gedacht, die Peters die moet maar geen mensen meer bellen. Of we het even op een andere manier proberen. Dat kan natuurlijk ook. Dan doen we dat zo. 06. Dit. Dan gaan we veel proberen. Ja, nou, deze werkt dan wel. Heel merkwaardig. Ja.
1: Goedemiddag met Mariska.
0: Hey Mariska, met Erwin.
1: Hoi.
0: Gaat u bij hem? Hoorde je me net wel?
1: Ja, ik hoorde jou wel.
0: Oh, ik hoorde jou helemaal niet. Ik weet niet wat dat... Ik weet niet wat dat
1: is. Ik zei ook nog 1, 2, 3 en zo. En zo. Hallo,
0: oh ja, hallo. Maar... Ja. Nou, daar ben je dan. Nou, blijf hangen, want hier gaat het gebeuren. Let op.
1: Ik vind het goed.
2: Het is zondag, 14 februari 1988. Morgen moet Mariska naar het ziekenhuis voor de geboorte van haar tweede zoon. Dus wat doe je op zo'n laatste rustige zondag? Juist, je bakt een cake. Die lukt ook nog, een mooie cake, op een plank. Even afkoelen. En dan kom je later terug in de keuken. Mariska, maak hem af. Wat trof jij daaraan?
1: Ja, een warme cake waar een half stuk afgefroten was.
0: Een halve cake? Nou ja, maar het moet toch bloedheet zijn geweest?
1: Geen halve cake, nee. Het was geen halve cake.
0: Dat moet toch bloedheet zijn geweest?
1: Ja, dat dacht ik ook. Ik denk, nou, volgens mij heb je de blaren op zijn bek staan, maar ja.
0: Oh, wat gebeurde er? Vertel eens.
1: Ik vermoed dat de kat in de buurt was en het heerlijk vond ruiken. En ja, daar heeft hij natuurlijk misbruik van gemaakt. Ja. En voordat ik dat door had, ik was uit de keuken.
0: Ja.
1: Dus ja, nou ja, goed, een heel stuk cake minder.
0: Nou ja, je vraagt er een beetje op, want hoe heette die kat?
1: Miss Poes,
0: ja. Dan vraag je erom, hoor. Maar even vragen, hoe groot was dat stuk? Een nette hap, of was het echt...
1: Nee, het was echt wel een flinke hoek, zeg maar.
0: Ja, had gewoon een bouwvergunning aangevraagd waarschijnlijk. Zo flink stuk. Oh, maar wat heb je met die cake gedaan? Heb je hem daarna nog gewoon geserveerd?
1: Nee, dat
0: was
1: ik niet.
0: Nee, dat is oké. Okay. En je wist meteen, dit was de kat? Of heb je nog heel even een andere verdachte overwogen?
1: Nee, ik wist meteen dat het de kat was. Ja, en, dat kan haast niet anders.
0: Nee, en is Miss Poes later nog teruggekomen alsof er gewoon werkelijk niks gebeurd was? Want zo zijn ze!
1: Ja, uiteraard. Ja. Hij zat gewoon te mouwen alsof hij ernstige honger had. Hij wilde blokjes van vlees. Maar ja...
0: Hij
1: heeft geen vlees meer gehad van mij.
0: Ja, weet je, waar was Miss Poes, hè? Want een halve cake opeten is één ding, maar daarna ook gewoon verdwijnen. En dat begint toch wel heel erg op vluchtgedrag te lijken dan, toch?
1: Ja, precies,
0: zijn ze. Oh, fantastisch. Ja, ik krijg er ook eentje van, even kijken, José Leersum, die zegt... Ja, onze golden retriever, die had modder door de hele gang gelopen. En ging daarna demonstratief op zijn kleed liggen met zijn rug naar ons toe. Ja. Hij was dus niet schuldig. Hij was gewoon gekwetst door de beschuldiging. Dat is een belangrijk verschil, dames en heren. En Wim uit Koten die schrijft nog... De hamster ontsnapte en bleek 2 dagen later in de la met theedoeken te wonen. Ja, 2 dagen spoorloos en dan gewoon een vakantiewoning betrokken, weet je wel? Heeft hij nog borg betaald, zoiets, ja. Mooi man. Heb je zelf nog wel even op een cakeje? Heb je de cake toen wel geproefd, zelf ook nog wel?
1: Nee, ik durf het niet.
0: Nee, dat is heel goed. Met de geboorte ging alles de volgende dag goed?
1: Ja, dat wel. Oh. Ja, daar was die kat niet bij.
0: Nee, dat zal hem leren. Mariska, dankjewel voor je verhaal. Hè. Fantastisch.
1: Ja, graag gedaan.
0: Dit is Radio M.

Mooie verhalen die hier binnenkomen. Wat heeft jouw huisdier ooit uitgesproken om daarna heel onschuldig te kijken? Ik wil ook de dieren die duidelijk betrapt zijn en toch blijven volhouden. Hè? Een hond met een halve sok uit zijn mond die denkt, ja, zolang ik niks verklaar, hebben ze geen zaak. Dini uit Veenendaal zegt, mijn hond had mijn bril kapot gebeten en hij zat ernaast met één poot op het montuur. Ja, Dini, dus heet het daad. Die hoeft zelfs niet in zijn recherche bij, hè? Dat lijkt me duidelijk. Dit is Radio M Utrecht en dit is ILO.

0: Ja, zometeen hebben we hier Amy MacDonald, Mr. Rock'n'Roll. En spelen we het spelletje 3 voor 4. Dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Het is vandaag een graad of 20. Dat wil zeggen, ja, 20 graden, behoorlijk stukje zon, af en toe een paar wolken. Vannacht dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 10 à 11. En morgen overdag een beetje hetzelfde weer als vandaag. Misschien net ietsje meer zon en net een gaatje erbij. En dan de verkeersinformatie met een korte vertraging op de A28 Utrecht richting Zwolle. Door wegwerkzaamheden tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken heb je een vertraging van 6 minuutjes.
1: Pluk de middag met

Nou, dierendag vandaag. En je hebt vast wel ergens op je telefoon een foto van je huisdier. Lang uit op de bank of met zijn neus in iets waar hij helemaal niet bij mocht. Stuur hem eventjes naar nieuws@rtvutrecht.nl. Want wij willen de leukste, grappigste, liefste foto van jouw huisdier. Wil je die met ons delen? nieuws@rtvutrecht.nl. En dan jouw kans op de eeuwige roem en de prijzen in 3 voor 4. Het spelletje bij Radio M Utrecht. 3 platen met 1 overeenkomst. Dat kan eenzelfde woordje of onderwerp in de titel zijn. Maar het kan ook in de naam van de groep of artiest zitten. 3 platen, 3 aanwijzingen noemen we dat. Ben ik klaar voor? Are you ready? 3 platen, 1 overeenkomst, 3 aanwijzingen. En dit is aanwijzing nummer 1.

Aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. En mocht je nou een idee krijgen, mocht je een idee hebben. Hebben is niet houden, maar gewoon sturen. Als je een idee hebt, stuur dan even een WhatsApp-bericht naar de studio. Dat kan, als je dat voor het eerst doet, via de app van RTV Utrecht. Gratis te downloaden. Rechtsboven app ons. 3 platen, 3 aanwijzingen. 1 overeenkomst. Dit is aanwijzing nummer 2.

volgens mij is het niet zo heel makkelijk, lijkt wel. Marcel van Delft, ja. Ja, dat klopt. Oh ja, en team Frans en Ria ook heel goed. Jaap, even kijken. Ja, heel goed. Ze stromen nu binnen. Nee, ja, niet, het is niet girls of meisje. Nou, wat het wel is, we zijn op zoek tussen. Dus 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Aanwijzing nummer 2 heb je gehoord in het spelletje. Heb je hem al te pakken, die overeenkomst? Stuur hem dan als een soort mythe naar de studio van Radio M Utrecht. Want aanwijzing nummer 3 volgt. Heb ik je misschien zometeen aan de telefoon. Dus na aanwijzing nummer 3.

0: Ja, dat was aanwijzing nummer 3 in het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Even kijken, we moeten dat handmatig even invoeren. Ja, want ja, aanwijzing nummer 3. Wat was dat? Ja, goeie nummer. Ja, dat is hem. Goedemiddag, hallo.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Spreek met Robin.
1: Dat is mijn vriendin. Ik heb even opgenomen. Ze loopt net weg.
0: Oh, ja, zo zijn ze. Nee.
1: Ja, als je niet oplet, lopen ze
0: weg. Ja, joh, ja, dat, ja, Robin van Rosmalen, zie ik hier staan. Ja. Maar wij denken, dat betekent dat ze met jou het antwoord heeft bekokstoofd.
1: Klopt, wij zaten net in de auto. Ja.
0: Oké, onderweg naar waar naar huis of waarheen?
1: We kwamen bij Oud-Zuilen vandaan.
0: Oh, wat heb je gedaan? Wat was het voor vandaag?
1: We waren een high tea met mijn ouders. Dus dat, ja, supergezellig.
0: Ja, je klinkt ook echt helemaal vrolijk. Of ben je gewoon blij dat het afgelopen is?
1: Nee, we zijn blij dat we weggingen. Want het was er bloed heet en het was eigenlijk niet te kanen. Dus,
0: Ik dacht het al zoiets. Van, ja, jullie gewoon blij dat je weg kan gaan. Ja, dat is, ja.
1: Je hoorde het sarcasme in mijn stem, hè?
0: Ja, heerlijk. Ja. Ik heb er helemaal niks mee met sarcasme. Jij bent één grote sarcasme. Ja, ik hou er wel van. Maar wat is jouw voornaam?
1: Ik ben Alex.
0: Alex, maar was het echt zo? Was het zo erg? Ja? Was het zo
1: erg? Nou, laten we zeggen dat we er niet nog een tweede keer heen gaan.
0: Oh, zelfs niet met je ouders. Ja.
1: Nee. Ik zal de naam van het etablissement achterwege laten, maar tweede keer gaat hem niet worden.
0: Oh, ja, was het zo, ja, zo erg? Ik ben toch even benieuwd, maar ik bedoel, ja, wat was het dan zo erg?
1: Ja, om ze nou helemaal af te gaan branden. Laten we zeggen dat het in ieder geval al 100 graden was binnen. En dat is niet per se super chill.
0: Nee, oké. Zat je in een kas of zo? Nou ja, ga me niet vertellen. Nee. Zo voelde het wel.
1: Zo voelde het wel. Ja, het voelde alsof ze de verwarming hadden opgestoken tot een graadje op 35.
0: Oh, hoe lang heb je er gezeten? Ja, te lang.
1: Nou, ik wou net zeggen, toch een goede 2 uur te veel, denk ik.
0: 2 uur? Ja. Alex en Robin. Ja, wij dachten, nou, Robin heeft dus gestuurd. Dan mag jij het antwoord geven, Alex. 3 platen, 1 overeenkomst. Vertel, wat was de overeenkomst volgens jullie?
1: Dat moet Sam zijn.
0: Ja, Samma. Ja, dat is het goede antwoord. Nou,
1: hoera.
0: Krijg de hoera. Ik weet niet hoor, het is een beetje een lullig doekje voor het bloeden, maar... Hij grond, hè. Was het met jouw ouders of de ouders van Robin?
1: Nee, het waren mijn ouders. Oh. Het zijn nog steeds mijn ouders.
0: Ze blijven vandaag ook wel zo.
1: Ja,
0: voorlopig.
1: Zeker.
0: Maar wat vonden zij ervan? Zij zitten er nog, of niet?
1: Nee, we zijn wel gelukkig met z'n allen weggegaan.
0: Oh, wie betaalde er eigenlijk?
1: Ja, wie denk je?
0: Jij? Jullie? Of
1: nee, zeker niet. Nee, zij hoor. Nee. Oh. Ja.
0: Hun
1: uitnodiging, ze mogen ze betalen ook.
0: Oh. Dat zal ze leren.
1: Oh, ja, precies.
0: Wat vonden zij ervan dan?
1: Ja, een beetje hetzelfde. Laten we zeggen dat er wel een bepaalde consensus werd bereikt aan tafel over de service en over de temperatuur.
0: En net nog iets te hard, waarschijnlijk iets te hard in consensus besproken, of zo?
1: Ja, dat zou zomaar eens kunnen. Ik doe verder geen uitspraak over.
0: Ik heb ooit een keer gehad bij een restaurant, ja, dat was echt verschrikkelijk. Dat was in Nijmegen ergens. Het duurde zo lang allemaal. En uiteindelijk hebben we voorgerecht. En echt serieus, niet eens gelogen. Tussen dat voorgerecht en het hoofdgerecht. Zal een uur. En ook dat we de borden weg kwamen halen. En op een gegeven moment komen ze de borden van het voorgerecht weghalen. En die man vraagt aan mij. En heeft het gesmaakt? En ik zeg... Oh, dat weet ik niet meer, zo lang geleden.
1: Ik heb werkelijk waar geen idee meer.
0: Nee, dat is wel.
1: Ja, kan ik me helemaal voorstellen.
0: Nou, ja. Alex en Robin in dit geval. Even kijken, ik heb 3 keuzes. Shopper, puzzelboek of een notitieboekje? Wat kan ik voor jullie inschenken?
1: Even kijken, wij hebben de shopper dus al.
0: Oh, oké.
1: Dus ja, dan ga ik voor het puzzelboekje, denk ik.

0: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
1: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
0: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. 2 mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de 4e dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. En dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog, tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Zometeen laatste uurtje van Pluk de Middag op deze zondag. En de trams die komen eraan met de shout. Eerste verkeersinformatie. Met een vertraging van 9 minuten. Dat is de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en Knoop Hoevelaken door wegwerkzaamheden. Dus 9 minuten extra reistijd.
13: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
14: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
15: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
14: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
16: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
17: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
19: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
18: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
21: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
20: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
22: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
10: Radio M Utrecht.
23: Hallo.
10: Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Pluk de middag met Erwin Peters.
12: Ja, goedemiddag. Hallo.

Kees, je zit in een hoofdkantoor aan. We hebben ook Nancy Sinatra. These boots are made for walking. En Simply Red hoor je nu. Money's too tight to mention. Goedemiddag.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: De vraag is, die we nog steeds stellen, nog eventjes tot 5 uur, is wat heeft jouw huisdier ooit uitgespookt? Ja, trouwens, de leukste huisdier, hè, op onze Facebookpagina zie je dat. RTV Utrecht, we zijn op zoek naar foto's van jouw huisdier. De leukste foto's stuur je naar nieuws@rtvutrecht.nl. Dat je dat even weet, hè, dan kun je leuke dingen doen. Even kijken hoor, ja, we hadden een, ja... Oh, daar komen weer leuke dingen mee. Ik ga even bellen hoor. Even kijken hoor. Er zijn ook leuke reacties komen binnen, want wat heeft jouw huisdier ooit uitgespookt? En Bertie stuurt nu een appje, laten we even kijken hoor, of we die dan ook nog eventjes meteen even kunnen bellen. Nou, wat het toch zijn. Ja, Bert verwacht even een telefoontje hoor. Want dat ziet eruit als een goed verhaal. Ja, dat ziet eruit als een goed verhaal, dit. Heel grappig. Dan even kijken, dat is dan deze. Ja. Live bellen. Even kijken. Klopt het? Ja, volgens mij wel. Denk ik. Of heb ik hem niet goed getikt? Ja. Wel. Gaat hij nou over? Ja.
1: Hallo.
0: Hallo, Bert met Erwin.
1: Hi Erwin.
0: Hey Bert. Nou, vertel, want jij bent. Ik zie net een appje binnenkomen. En ik zie daar wat. Ach, vertel, wat is er gebeurd? Eind 1980, picture this. Eerste huis gekocht en toen?
1: Ja, we hadden toen een student op kamers en die had een kat.
0: Ja.
1: En wij zouden in het weekend etens krijgen. En mijn vrouw had een hele grote pan nasi gemaakt.
0: Ja.
1: En die stond op het fornuis. En die liep even weg naar de woonkamer.
0: Oh,
1: en toen kwam ze terug. En toen zat die kat in de grote pan met nasi.
0: In de pan ook. Ja.
1: In de pan, ja, in de pan.
0: En
1: en lekker smikkelen natuurlijk. En nou ja, dat was natuurlijk... in het begin, we hadden al ons geld in het huis gestoken. Dat was een beetje balen. Dus we hebben die kat bij zijn lurven gepakt en naar buiten gegooid.
0: Ja.
1: En een nieuwe pan nasi gemaakt natuurlijk.
0: Ja, je had hem niet geserveerd, de nasi.
1: Dat hebben we niet gedaan. Nee.
0: Wat een bijzonder verhaal weer. De kat ooit nog een keer teruggezien? Ja. De studenten erop buiten?
1: Nou, we hebben die kat bij zijn lurven gepakt en naar buiten gedaan.
0: Ja.
1: En die durfde daarna niet meer in de keuken te komen.
0: Dat zal hem leren. Heel goed.
1: Ja.
0: Dankjewel Bert voor je verhaal. Kom en val reed binnen.
1: Gedaan.
0: Dankjewel. Ja. Fijn weekend nog, hè. Hoi. Ja. Nou, wat heeft jouw huisdier ooit uitgesproken? Want je haalt zo'n beest in huis voor de gezelligheid natuurlijk, hè. Ja, en voor dit weet, daar zit je, woon je met een sloper, een vuilnispluizer of een kleine harige projectontwikkelaar. Gerda van Hek zegt dat de gordijnen niet veilig waren bij de kittens. Ja, logisch. Ik bedoel, jij ziet gordijnen en een kitten ziet de noordwand van een berg en zo. Hè? Dus Jeroen die vertelt dat een hond ooit een hele hoop paaseitjes opat, inclusief aluminiumfolie. En gelukkig liep het goed af. Nou ja, op de Discord drollen na dan. Maar goed, daar zit eigenlijk het hele paasweekend in één beeld. Sera die kwam thuis en Gompie had de pedaalemmer omgeduwd, alles eruit geslepen, lag daarna met zijn rug naar haar toe in de mand. Zo'n hondenactie, hè? Alsof hij zegt van geen idee, want toen ik hier kwam lag het er al. Marion Brouwer had Tommy, die uit verlatingsangst aan tafel en stoelpoten knaagde, tot ze die met sambal insmeerde. Oh ja, dat is ook opvoeden, hè? Niet meteen een heel traject, gewoon sambal. Oh gosh. En Ingrid van Schaik die noemt haar dieren gewoon terrorclubbie. Als iemand zijn huis wil verbouwen of zijn meubel wil restylen, dan mag je bellen. Kijk, en dan draai je tenminste om. Hè. Niet schade, nee, interieuradvies. En op Dierendag zit het natuurlijk ook de andere kant aan. Jaap van Es die schreef over Benna, hun hond. Die ze twee jaar geleden moesten laten inslapen. 11 jaar bij je en de liefste hond die er maar kon zijn. En zo aandoenlijk kijken dat er vanzelf weer een hondenkoekje kwam. En gisteren hebben ze een bloemetje bij haar grafje in de achtertuin gelegd. Ja, daar hoef je verder rest niet zoveel aan toe te voegen. Onze hond mocht absoluut niet in bed, tot mijn vrouw een weekendje weg was. Sindsdien slaapt hij aan mijn kant. Ja, Henk. Dat zegt Henk uit Houten. Dat is ook gewoon je positie in het gezin. Hè? Je bent één weekend alleen en meteen word je gedegradeerd. Ja. En mijn kat heeft ooit een volledige bol wol door het huis getrokken. Van de woonkamer de trap op, de slaapkamer in, onder het bed door. Ik ben een uur bezig geweest om het terug te vinden. Kijk, Jij noemt dat nog rommel. De kat noemt dat een installatie. Hè? Dat is eigenlijk waarom ze overal mee wegkomen. Ze slopen je gordijnen, ze vreten je chocola, ze verbouwen je huis. En 5 minuten later liggen ze je tegen je aan. Alsof jij degene bent die moeilijk doet. Hè? Zoiets. Ach, ja. Mooi, hè? Je huisdieren. Dat is toch fantastisch ook, hè? Want dat is dus de vraag. Hè? Je huisdier. Wat heeft jouw huisdier ooit uitgesproken? Om daarna heel onschuldig te kijken, want zo zijn ze. Hoor je nu hier bij Radio M Utrecht, Bob Seger.

Vandaag overdag een graad of 20 met veel zon, af en toe een paar wolken. Vannacht dan wordt het koelt het af naar een graad of 11. En morgen ziet het er hetzelfde uit als vandaag. Misschien net even een tikkeltje iets warmer met een graadje of 21.

Carol Emerald, zo heet ze. En That Man. 4:05. Over een kleine 25 minuten is het zover. Dan is hier Edwin Meerman in het Gouden Weekend. En ik ga het nog maar een keer zeggen. Maar ik vind het een van de allerleukste programma's die wij hier hebben bij Radio M Utrecht. Dan is het ook 4 oktober. De week van 4 oktober. Maar dan in een heel ander jaar. Dan hoor je nieuwtjes. Je hoort de liedjes van toen. En echt die krenten uit de pap. Maar even kijken of je aan de hand van wat aanwijzingen weet welke jaartal het is. De week van 4 oktober. We stappen dan in de tijdmachine naar een herfstweek waarin de toekomst van Utrecht letterlijk in de grond wordt geslagen. Ja. Terwijl de kranten vol staan met de nasleep van het Lockheed-schandaal in Den Haag en het Land de Dierendag viert, gebeurt er in het zuiden van Utrecht iets historisch. Op maandag gaat met veel feestgedruis de allereerste heipaal de grond in voor de gloednieuwe wijk Lunette. Geen betonnen hoogbouw meer, maar een groene droomwijk vol woonerven. In het centrum staan filmliefhebbers rijen dik buiten bij bioscoop Camera voor Jack Nicholson in One Flew Over the Cuckoo's Nest. En uit de transistor speakers barst een van de grootste Nederlandse popsensaties aller tijden los. De Volendamse band BZN sloot met Mon Amour niemand minder dan ABBA. Stoot niemand minder dan ABBA van de troon. En grijpt 4 de nummer 1 positie in de enige echte Nederlandse top 40. Even afrekenen in ouderwetse guldens toen. Aan de pop tikte een liter benzine net nog 96 cent aan. Vlak onder die magische guldengrens. En een koud fluitje bier op de neuden kost 1,15 gulden. En voor een knapperig patatje leg je 1,20 gulden neer bij Frituur van den Berg op het Vredenburg. En kon je iets kopen? Ja, in de kleintjes in het Utrechtse Nieuwsblad. Wegens overstap op auto, zo goed als nieuw. Een Poeg Maxi bromfiets, kleurgroen met hoogstuur en goedgekeurde helm. Een vaste prijs, 110 gulden te bevragen in Lombok. Nou, een eigen huis kopen in het centrum van Utrecht. Voor gemiddeld 132.000 gulden bij die herfst al de koning te rijk. Pasgeboren baby's in de straat heet hoogstwaarschijnlijk Dennis of Monique. De eerste palen Lunette rijden voor Jack Nicholson, spotgekope benzine en de doorbraak van BZN. In welk jaar en welke week zaten we? Je hoorde de details van uit de week van 4 oktober 1976. Vanaf 5 uur hier het Gouden Weekend bij Radio M Utrecht. I'm

0: Ja, Clouseau en Louise bij Radio M Utrecht. Even heel iets anders. Ze hebben dus een plaat opgenomen. Alleen, ze hebben helemaal geen band. En dat is wel een klein probleem, als je een plaat wil uitbrengen. Het zit zo. Twee songwriters die hebben een nieuw nummer geschreven en huren een stel studiomuzikanten in om er een demo van te maken. Gewoon om daarna tegen een bestaande band te kunnen zeggen: hé, luister, zo ongeveer bedoelen we het. Dus die muzikanten komen binnen, spelen het nummer in en één van die jongens moet dat krankzinnig hoge stukje zingen. Je weet wel, zo'n stem waarvan je denkt: of dit gaat heel goed, of er moet zo iemand naar de eerste hulp. Maar goed, demo klaar en dan gaan ze ermee leuren. Onder andere naar een band die op dat moment behoorlijk populair aan het worden is. Willen jullie dit opnemen? Nee, niet geïnteresseerd. Nou, volgende dan. Maar ondertussen luisteren de makers nog eens naar hun eigen demo. En ze denken eigenlijk: ja, maar wacht eens even. Waarom zoeken we überhaupt nog iemand? Die plaat is toch al goed? Alleen ja, dan kom je weer bij dat eerste probleem. Je hebt een plaat, maar geen band. Dus draai ze het gewoon om. Niet eerst een band oprichten en daarna een plaat maken. Nee, de plaat is er al. Nu moeten we alleen nog even een band bijzoeken. En een paar jongens uit die studiosessie die worden bij elkaar gezet. Een naam erbij, bijpassende kleding en hup. Daar is in één keer een groep. Moet je je voorstellen dat je wordt gebeld, hè? Wat doe je vanavond?
1: Niks.
0: Mooi, je zit vanaf nu in de band. En die demo, die wordt de single. Dat wordt gewoon de single. Geen nieuwe versie met een echte band. Nee, dit is hem. En dan gebeurt precies wat al die artiesten die het nummer hadden afgewezen waarschijnlijk niet bijzonder gezellig vonden. De plaat schiet omhoog. Nummer 1 in Engeland. Ook in Nederland nummer 1. Miljoenen exemplaren verkocht. Dus een van de grootste hits van het jaar kwam niet van een band die eindelijk het perfecte liedje had gevonden. Nee, het was precies andersom. Ze hadden eerst de hit en daarna moesten ze de band er nog even bij verzinnen. En het gaat over dit liedje.

Ilse de Lange bij Radio M Utrecht. En So Incredible. Zometeen is het de beurt aan Edwin Meerman en het Gouden Weekend. Ook dan is het 4 oktober, de week van 4 oktober. Maar dan in het jaar 1976.

0: Boulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
1: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
2: Dat is dan €250.
3: Betalen?
4: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappentegoed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Jeroen van Kampen met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna €1,5 miljard. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sash Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sash Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
13: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
14: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets?
3: Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
15: Volido.
16: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
17: Echt waar, joh?
16: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
18: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
19: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
21: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
20: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: 5:05 PM, dat is ook de aanvangstijd toevallig van dit programma elke zaterdag en zondag. We hoorden hier de stem van Lia Filesco uit de stal van Kattenpul, dus vanuit Leiden. En Friday Night, nou op zondag klinkt hij net zo lekker toch? Dit was vandaag onze smaakmaker als aperitief.
1: Het is zondagmiddag, dit is het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: Op de dansvloer van destijds, het is weer tijd voor klinkend goud. Niet onregelmatig zijn we in deze jaargang 1976, inmiddels alweer begin oktober. Dus toen ook de aanvang van de nieuwe herfst na een hele warme zomer. In het volgende uur hebben we de top 10 van de nationale hitparade. Even voor 7 nog een zoet toetje. Dan blazen we die 50 kaarsjes weer uit. En daarnaast een heleboel andere leuke opvallende liedjes die ik tegenkwam in de lijst nog toen met 30 platen. De tips hebben we er ook nog bij. En ook een greep uit het nieuws. De kranten van toen, die eerste dagen van oktober. Dan gaat het vooral ook over 25 jaar televisie. Met onder meer zometeen ook een fragmentje van de helden voor de jeugd toen. Peppy en Kokkie. En we horen hier ook een leuk kinderklasje. Connie van der Bos, maar ook deze. Niet alleen de sentimentele, maar ook de pittige sausjes hebben we weer bij het eten. De komende 2 uur op het menu een halve eeuw terug in de tijd.

toekomstmuziek. Een half eeuw na dato nog altijd zeer geliefd ook. De Steve Miller Band. Fly Like an Eagle. Het is per slotverrekening ook Dierendag vandaag. In het volgende uur horen we ook Monza nog even blaffen. Deze week dus van begin oktober 1976, waar we vandaag zijn. Een fijne vlucht in het verleden. Met ook de krantenberichtjes erbij. Koningin Juliana lees ik iets over. Ze denkt nog niet aan aftreden. Een mooi moment voor Max Tailleur kwam ik ook nog tegen. Een gloednieuwe auto die hier wordt gepresenteerd bij de advertenties. En ook de autoradio die een beetje in opspraak is. En ook het luisteren naar politieberichten is zeer in trek. En we hebben dus ook 25 jaar televisie met Peppi en Kokkie. En nu het kinderklasje van Conny van der Bos van de Plesmanschool. Deze week op 16 in de Nationale Hitparade. Hier is oma Arie.

0: Dan ook dit pittige sausje, lekker bij het eten vandaag. Nieuw op 21 zie ik in de Nationale Hitparade. Begin oktober 1976. Bladed funky music en zometeen een heel ander geluid. Namelijk de Starland Vocal Band. En eerst even wat berichtjes uit de krant van 50 jaar geleden, dus begin oktober. En gaan we even naar Paleis Hoesdijk meteen, want ik lees iets over de majesteit. Ze zegt, ik heb nooit aan aftreden gedacht en ik denk er nu ook niet over. Dat verklaarde koningin Juliana tegenover een groep Zweedse journalisten die in Nederland is in verband met het komend staatsbezoek van de Zweedse koning Gustav. Dat zal eind oktober gaan gebeuren. En de koningin vroeg de journalisten dit nadrukkelijk in Zweden te laten weten, gezien de vele geruchten die in het buitenland ronden doen over een mogelijk aftreden. Dat heeft dan te maken ook met de Lockheed-affaire eerder met Prins Bernhard in 1976. En dan gaan we even naar de koning der moppetappers. Dat is dan weer Max Tailleur. Komende week rolt zijn miljoenste moppenboek van de persen. Geen geintjes heet het. Het is de nieuwste uitgave waarvan er 35.000 worden gedrukt. En er zijn er nu al 17.000 van verkocht. En dan zie ik hier een mooie advertentie van een gloednieuwe auto. Die wordt gepresenteerd. Een ruime, zuinige wagen. Dat is de Marina Coupé 1.3 van British Leyland. Die zowel voor het gezin als voor zakelijk gebruik zeer geschikt is. En deze Coupé Deluxe die ik hier zie, die kost 10.950 gulden. En dan gaat het ook over de autoradio in de krant. Met de kwaliteit van heel veel van die toestellen is namelijk slecht gesteld. En vooral de aanschaf van goedkope radio's kan gemakkelijk tot teleurstellingen leiden. Dat is de conclusie van de Stichting Vergelijkend Waardeonderzoek, VWO. Na een onderzoek van 31 autoradio's in de prijsklasse van 100 tot 250 gulden. En daarbij kregen 17 exemplaren een onvoldoende. Je kunt de radio ook voor hele andere dingen gebruiken. Het meeluisteren met de politieberichten bijvoorbeeld wordt in ons land een raasje. Sinds voor een paar honderd gulden speciale storingsvrije radio's voor dit doel op de Nederlandse markt zijn gebracht, galmen in vele huiskamers de stemmen van de politieomroepers als zij meldingen doorgeven over aanrijdingen, steekpartijen en burenruzies. Ja, luistervinkjes spelen dus. Dat kun je ook met de radio doen. En dan even naar de televisie, want die bestaat deze week namelijk 25 jaar. En een van de grote helden die we daar zien voor de jeugd, dat zijn Pepi en Kokkie. En Herman Kortekaas die vertelt ook nog even zometeen.
1: Boy, boy, Kokkie en Pepi, Pepi en Kokkie, hopla eruit. Allebei opstaan, hey, rep.
2: Het is in de wereld zo geregeld dat de een hard moet werken voor zijn dagelijks brood, terwijl de ander bijna slapend rijk wordt. Pepi en Kokkie zijn aan de slag in een grote gloeilampenfabriek in het zuiden des lands. Behalve Pepi en Kokkie werken hier nog honderden andere mensen. En dat is ook wel nodig. Want behalve gloeilampen, ijskasten, mixers, camera's, scheerapparaten, wasmachines, radiospeakers, bandrecorders, stofzuigers, computers en nog een heleboel andere elektrische spullen maakt deze fabriek de laatste 25 jaar ook tv-toestellen. Heel veel tv-toestellen.
3: We zijn in Nederland dus beroemd. In Nederland dus. Nationale beroemdheden. En dat is van de laatste 3 jaar, ja. Sinds Pepi en Kokkie dus begonnen zijn. Voor die televisie. Want dat heeft natuurlijk wel een grote inspraak gehad ook hoor. Bij ons werk. Die televisie. Want je kan binnen een jaar kun je bekend worden. Of beroemd, hoe je het noemen wil. En wanneer je internationaal beroemd wil worden, dan moet je wel een poosje langer aan werken.
4: Hebben jullie nou veel geld verdiend met de televisie?
3: We zijn op het moment goed betaald artiesten. We hebben een goede boterham en we kunnen er gezellig van leven.
0: Ja, jonge koppies, hier ook in beeld. Niet alleen Herman Kortekaas, ook Gerard van Essen hier nog te zien. Met z'n tweetjes vormden zij dit legendarische duo en toen volop op de buis. En dit is de Starland Vocal Band.

Fleetwood Mac, en we hoorden vooral Stevie Nicks, die het nummer ook had geschreven. Even daarvoor achter de piano. Dat was nog in een periode waarin zij en haar vriend Lindsey Buckingham nog moeite hadden om rond te komen. Maar dat kwam al snel goed nadien. Rhiannon, ook een leuke hit in Nederland. Deze week dus 50 jaar geleden. We gaan snel door naar Frankrijk. Net als Connie van der Bos met een heel gezelschap om zich heen. Michel Viga en Le Big Bazaar. Ici Ringeding. De nationale hit. Deze week staat hij op nummer 23.

Brian Ferry, niet meer Roxy Music, maar in zijn eentje. Een hele solo LP dus, met allemaal oude bekende hits in nieuwe jasjes. Ook deze, Let's Stick Together. Die draait nog steeds op 45 toeren in de nationale hitparade, staat op nummer 18. Begin oktober 1956. En nu, in dit gouden weekend van 50 jaar geleden, goud keeltje Lou Rawls. De makers, Gamble en Huff, de grondleggers van de Philly Sound. Dus van de dansvloer destijds. Die inspireerde dit eigenlijk op de echtscheiding van Kenny Gamble zelf en zangeres Didi Sharp. En het is niet zomaar een liefdesliedje, maar ook een waarschuwing eigenlijk. De boodschap is dat de geliefde na een breuk nooit meer iemand zal vinden die zo oprecht en diep van haar houdt. Dus bezint eer je begint eigenlijk, hè?

gaan we zo laten horen. En het is dierendag, hè? Ook Ferrari nog altijd in de lijst. En Monza, dat was ook een hele lieve hond. Je hoort er zo meteen meer over. En dat is ook weer een oude in een nieuwe jas. Al eerder gehoord van Dusty Springfield. Nu de Bay City Rollers. I only wanna be with you.

0: wat een prachtgezicht.
1: Suffert, kijk toch uit.
0: Daar lag een tak. Kan ik daar wat aan doen?
1: Kan ik daar wat aan doen?
2: Kan ik daar wat aan doen?
0: Kan ik daar wat aan doen?
2: Kan ik daar wat aan doen?
0: Kan ik daar wat aan doen?
2: Kan ik daar wat aan doen?
0: Kan ik daar wat aan doen?
3: Kan ik daar wat aan doen?
4: Natuurlijk kunt u daar wat aan doen. Houd het vuur uit de natuur. Laten we zuinig zijn op wat we hebben. Voorkomen is beter dan blussen.
5: Een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt wordt, kan terugvallen op de WAO. Maar als u nou geen werknemer bent, maar bijvoorbeeld een zelfstandig of een huisvrouw, en u raakt arbeidsongeschikt, wat dan? Dan kunt u een beroep doen op een nieuwe wet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet AAW. Die werkt vanaf 1 oktober 1976. Als u denkt dat u hem nodig hebt, op elk postkantoor liggen folders en aanmeldingsformulieren.
6: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu

0: volle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot de 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
10: Radio M Utrecht. Jon van Kamp met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
11: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. achterop een Honda HR-V.
14: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
15: Honda, the power of dreams.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
17: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
18: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
19: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: fijn om hem ook nog even in de spotlights te zetten in dit geval. Hij had het dus allemaal bedacht en Bruce Springsteen was in Nederland toen nog niet zo heel erg bekend.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: En we zijn nog een uurtje dus, een halve eeuw terug in de tijd. Klinkend goud met begin oktober 1976. Voor de fijnproevers zag meteen deze stem in de top 10 behoorlijk uit de hoogte overigens. Dus breng je glazen alvast even in veiligheid als je aan tafel zit. En hoog in de hitparade staat ook deze. Johnny Wakelin, hij is er ook bij. In oktober 1976, een historische herfst.

0: Dave Edmunds. We hebben 2 uur gouden weekend. En maar 2 minuutjes. Here comes the weekend. Het was een korte bijdrage. En ode op zijn beurt gewoon weer aan de Everly Brothers. Dat geluid komt er ook wel in terug. Dat waren wat tips nog voor de lijst. Zometeen dan de top 10. Maar ik heb ook nog even een fragmentje vanuit de Domstad.
1: In het hart van Utrecht zijn bij de voorbereidingen voor de bouw van een muziekcentrum resten tevoorschijn gekomen van de fundamenten van het middeleeuwse kasteel Vredenburg. Die vondsten bleken zo belangrijk dat de bouw van de cultuurtempel 3 maanden werd stopgezet. Waardoor archeologen in staat werden gesteld hier verdere opgravingen te doen en het geheel in kaart te brengen.
0: De eerste contouren waren dus toen al van het muziekcentrum. Ja, nu hebben we ook een stukje cultuur hoor. Een Franse operazangeres, deze week op nummer 10.
2: Top 10.
0: Le matin sur la rivière. Een dromerig chanson waarin de rust en stilte van de vroege ochtend aan de rivier bezongen worden. Net als Minnie Riperton het jaar daarvoor met Loving You bereikte zij maar liefst 5 octaven. Dus het was behoorlijk uit de hoogte. Even Brenner dus.

top 10 van deze week in 1976. Begin oktober was er ook wat wils. We hebben ook nog een Paling Sound zometeen. En deze jongens, nieuwe sensatie, de broertjes Steph Harris. En hier dan wat gebakken lucht, Jack Jersey. Onze eigen Elvis. Hij staat nummer 8 met Blue Brown Eyed Lady.

Maar ook kritische noten die gekraakt werden 50 jaar geleden. In de top 10 van de Nationale Hitparade met op 7 Jimmy James en de Vagabonds. En nou is de time. En ik heb al eens eerder gezegd, 1976 was ook muzikaal vooral het jaar van de hond. We hadden eerder Shannon, Rosalie van Brotherhood of Man en een straatje om van Rudy Karel. En dan ook nog deze, Frank Vaas, Ferrari. De tweede hit voor hem in korte tijd na Sweet Love. En dat komt ook helemaal terug in deze eigenlijk wel, dat geluid. De Oda Monza op nummer 6.

Dries Holte had inmiddels een nieuwe dame aan zijn zijde. Na Sandra Remer kwam Rosie Pereira. En werd het dus Rosie en Andres. En ook zeker niet zonder succes. Want nummer 5. Deze week in de nationale hitparade. My Love was dat. Met een fraai slotakkoord. En de volgende piano hoort dan weer bij deze van BZN. De groep bestond al 10 jaar. Maar nu is er een zangeres bijgekomen. En ook een heel nieuw geluid, de Palingzout. En al heel gauw gaat het goed met Mon Amour op nummer 4.

En zo is het ook best wel dierendag vandaag in dit Gouden Weekend. We hadden net al Monza van Ferrari. En dit is dan weer Pussycat op nummer 3. En die smile is terecht, want het gaat goed ook met deze platen. Ze staan nummer 3 deze week van de Nationale Hitparade. De Ladies uit Limburg. En nummer 2, dat is dan weer deze Rumble in the Jungle. Johnny Wakelin. Het gaat over een bokswedstrijd die 2 jaar eerder al werd uitgevochten tussen Muhammad Ali en George Foreman. Het gebeurde in Zaïre.

Johnny Wakelin. Over die bokswedstrijd. En hij vocht zich naar de top van de nationale hipparade. Dat lukte overigens net niet, want hij bleef steken op nummer 2 met In Zaïr. En wat stond er dan wel aan de top een half eeuw geleden? Nog altijd. ABBA.

0: 50 jaar geleden maakte koningin Diana bekend dat ze nog niet aan aftreden dacht. En ook deze Dancing Queen vooralsnog aan de top al inmiddels een tijdje. Begin oktober 1976, ABBA. En we zijn binnenkort weer terug ook in deze jaargang. En komende zaterdag overigens ook een beetje in de buurt met 1978. En voor nu heb ik nog een zoet toetje van 50 jaar geleden.
1: Even voor zeven.
0: En die wordt verzorgd door Frank en Mirella. Goedenavond. Ja.

0: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMutrecht.nl en de app.
8: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Daar raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niets over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer er nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
9: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
10: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
9: Wonder Walls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend. Ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En op deze zondagavond begon ik met een liedje over vriendschap. En dan denk je misschien, vriendschap? Wat heeft dat met de liefde te maken? Nou, alles. Alles. Zonder vrienden ben je misschien nog wel ongelukkiger dan zonder je geliefde. En dat is best een groot statement. Maar ik wil daar eigenlijk alleen maar mee aangeven hoe belangrijk het is om vrienden te hebben. En James Taylor die wist dat ook, want die zong You've Got a Friend. Ik ben er voor jou. Dat is wat je natuurlijk wil horen in tijden dat je het nodig hebt. En dat jij er ook voor iemand anders bent. Goedenavond. Met deze overpeinzing ben ik met jou de Love Songs begonnen. En ik hoop dat we er een mooi uur van kunnen maken. De liefde viert in ieder geval hoogtij.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen, maar het nachtwacht

Gloria Estefan was dat met Anything For You. Ja, alles voor de ander over hebben, dat is natuurlijk fantastisch. En Frans Halsema die zong dan ook nog voor haar. De love songs zijn wat mij betreft nu al geslaagd. Maar je krijgt nog veel meer mooie muziek voor je kiezen. Van onder meer Claudia de Breij straks en nu de Beatles. When

Babe. Je hoorde de band Styx op Radio M Utrecht. Het liedje dat ik nu voor je ga draaien is nooit een hit geweest in de top 40, tenminste niet echt. En toch is het een gigantische klassieker. Claudia de Breij.

0: love you. I just want you to know our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Ja, hier in Nederland korten wij natuurlijk achternamen af als iemand verdachte is van een misdrijf. Maar deze Timothy die heeft vrij weinig misdaan behalve een mooi liedje maken. Je hoorde One More Try op Radio M Utrecht.

wel geinig. Er zijn twee bands die Mr. Big heten. En dat is af en toe wel eens een beetje verwarrend. Mr. Big, deze Mr. Big die je zojuist hoorde op Radio M Utrecht, die hebben een grote hit gescoord met Wild World. En dat was eigenlijk een behoorlijk stevige rockband ook. Een flink aantal jaar daarvoor is er ook een Mr. Big geweest. En die hebben een briljant liedje gemaakt dat Romeo heet. Dat ga ik een keer voor je draaien.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als... vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij... en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uitten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland... die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou... door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media... dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid... en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De avond van

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene.

0: week de nationale nieuwe.
1: Raccoon, dicht bij het vuur.
2: Want hier, zo dicht bij het vuur.
0: De nationale nieuwe, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij, met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Utrecht viert het weekend van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht.